0: asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ik zie het Spaarne stromen, hoor de bavo slaan en spring op de fiets, want de stad roept mijn naam. Krijsende meeuwen, de straten zijn nat. Ik rijd door de eeuwen in gevels gevat.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018... en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later,

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen Camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iedereen die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus, is in beeld bij de GGD. Ze krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld. Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leidse Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München. Genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander in de finale. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op Haarlem

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
5: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
4: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
6: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
4: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 8 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de N235 Purmerend Amsterdam. Bij Ilpendam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
8: Ja hoor, donderdag 7 mei. Ik doe het nog een keer. Leven de vrijheid. Goedemorgen.

Dankjewel. Goedemorgen Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en natuurlijk Zandvoort daar in die hele mooie zee. Het is vandaag de dag, het is 7 mei. Twee dagen na dat waanzinnige spektakel 4 en 5 mei hier op Haarlem 105. Wist je dat de hitlijst van 22 maart 86 een bijzonder randje had? Wist je dat? Ferkel Charlie stond toen hoog genoteerd met zijn wereldhit A Good Heart. Je hoorde hem net, maar die kreeg weer die week gezelschap van de legendarische debutant in de lijst. Toen debutant, ja. De Rolling Stones, niet helemaal de minste van de minste, maakten toen hun eerste meters met hun nieuwe single. We combineren die twee momenten nu met Ferkel Charlie. En toen de Stones hoorden met hun eigen draai aan de Harlem Shuffle. Ja, dat was toen die plaat. Het was de eerste op vandaag de dag. En ja, ik zeg, word maar lekker wakker. Want dat is nou eenmaal de bedoeling, hè. Nieuws, verkeer, weer en meer hier op Haarlem 105. En dat betekent dat ik jou ga vertellen hoe laat het is. Hoe laat is het? Je kijkt meteen naar je klokje, hè? Nee, er is niks aan de hand. Rustig aan, relax. Het is 7:08. Je hebt nog steeds alle tijd, toch? Is je eerste afspraak om 1:09? Ben je wel vroeg wakker vandaag, hè? Maar

Dat is altijd een beetje een raar verhaal, maar mensen die dan al een tijdje overleden zijn, daar roep ik altijd in mijn kennissenkring, roep ik daar altijd van, het is al zo lang geleden dat ik denk bij mezelf, die komen vanzelf wel een keertje weer terug. El Giro, we raakten hem kwijt op 12 februari 2017, alweer, het is al een flinke tijd geleden jongens. Boogie Down, hier op de antenne van Haarlem 105, we kijken even naar... Je hoort het, ik heb hem echt in handen hoor, de krant. Het Haarlems Dagblad vandaag opent met de uitbraak wordt steeds ernstiger. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Allerlei toestanden op dat cruiseschip, wat dan uiteindelijk geen cruiseschip is, maar meer een onderzoeksschip. Eens even kijken, Glory zoekt naar nieuwe helden. De boksindustrie, Rico Verhoeven en Badahari zijn gestopt. En de grote vraag is natuurlijk wie die gaten en die klappen wil opvangen. En de provincie wil de gemeente in actie zien. Een verhaal over de illegale bouw van bouwwerken in en om huizen en in en om vakantiehuisjes. Kopt op de voorpagina van het Haarlems Dagblad. Een wiskundige muziekles... wiskundige muziek vol emoties. Focus Symfonie, ook een leuk bericht. Ik zal er zometeen eens eventjes voor je in gaan duiken. Wat er allemaal te koop is vandaag in de wereld, zoals dat heet. Want er zijn allerlei zaken die natuurlijk weer spelen. We gaan je proberen een klein beetje bij te houden. Het bevrijdingspop, jongens. 125.000 mensen. Een waanzinnig geslaagde actie. Daar sluit ik me zeker bij aan. Wij gaan... met de mannen en vrouwen van Haarlem 105 aanstaande vrijdag bootje varen. Een kleine get-together. Omdat dat nou eenmaal af en toe moet, hè? Personeelsfeestjes, zoals dat heet. En ik denk dat ik gewoon een staande ovatie hier ga doen in de boot... voor alle mensen die zich ingezet hebben. Want wat was dat een waanzinnige uitzending, jongens. Nou goed, terug naar de muziek. Want dat is per slotverrekening de bedoeling hier op Haarlem 105. On the Border... En dat heeft niks met grenzen te maken hoor. Hier is Al Stewart.

0: geworden.
1: Muziek uit de jaren 80 en toen wisten ze het eigenlijk al. Dat er altijd grenzen zijn. Ja, wat mij betreft niet, hoor, jongens. Laten we nou gewoon lekker ophouden met die grenzen. Eens even kijken, dit is de filler, zoals wij het in de radiowereld noemen, van de verkeersinformatie. En die is er al. Daardoor heb ik dat ook eventjes erbij gepakt. Dat is best vroeg. 16 minuutjes over de klok van 7. Op de A5 gaat het niet helemaal goed bij de aansluiting op de A10 Amsterdam-Westpoort. 4 minuten vertraging over 3 kilometer. Het valt wel mee, hoor. En het knooppunt Muidenberg, A1, knooppunt Diemen. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. En eens even kijken. Purmerend, Zuid, Ulpendam, oftewel de N235. 3 minuten vertraging over... 3 minuten vertraging over 2 kilometer. Dat valt allemaal wel mee, joh. Toch? Hè? Rustig aan. Misschien 5 minuten eerder weg en dan ben je ook op tijd. Het weer van vandaag, 7 mei. Het is in Haarlem een stuk vriendelijker dan gisteren. We laten de grijze lucht lekker achter ons. En we maken flink wat ruimte voor de zon. De dag begint fris met een graad of 7. Ja, het was inderdaad wel... De ruitenwissers hadden geen moeite, maar wel even werk om weer schoon te krijgen. Eens even kijken. Lekker 15, 16 graden, jongens. Matige wind uit het noordoosten en het zonnetje is heerlijk terrasweer. Kans op een bui is erg klein vandaag. Het blijft zo goed als droog. Een prima dag wat mij betreft om lekker de stad in te gaan.

0: als we het even amicaal aanpakken. Een beetje amicaal pakken we het aan. Dat was Freddie en George. Ja, ze staan allebei in die bekende top 20. Ze zijn er niet meer. Somebody to love you. Heb jij somebody to love? Kijk eens even naar links, kijk eens even naar rechts. Ja? Nou, mooi. Dan is dat inmiddels weer geregeld. Het laatste nieuws. Ik tik dat net eventjes in een van de bekende zoekmachines. En daar lees ik toch allerlei zaken weer die behoorlijk heftig zijn. Vannacht om 3:15 is er een ambulance met spoed uitgerukt naar de Belgielaan. Na een melding van een schietpartij. Ik ben nog even aan het zoeken wat daar voor de rest allemaal gepasseerd is. En gisteravond om 11:15 was er ook een melding van een steekpartij. In de generaal Coronjé-straat. Nou, jongens. Jongens, almachtig. Even wat luchtigers, activiteiten waar je vandaag mee aan de slag kan. Ik ga nog allerlei dingen aan je vertellen hoor, de komende tijd. Maar dit is leuk. Het Gilde in Haarlem start vandaag, zometeen na vandaag de dag, om 10:30 met een reeks hofjeswandelingen. Dat is leuk, joh. Dan kom je op allerlei plekken waar je normaal gesproken eigenlijk een soort van niet durft te komen. Want ja, je loopt niet zomaar een hofje in. Ja, goedemorgen, ja, goedemorgen. Ik kom even kijken in uw tuin. Dat is niet de bedoeling. De meeste mensen die vinden dat natuurlijk niet een heel goed plan. Zometeen krijgen we muziek van Donna Summer. Maar daarvoor hebben we nog The Average White Band met Pick Up The Pieces. En uiteindelijk na Donna Summer krijgen we Sofie, collega Sofie. Provincie stapt met rechter naar problemen. De bouw van een marinepark in Bloemendaal. En het raadslid Post van de Zon stapt uit de Heemsteedse burgerbelang. Haarlem viert zondag Veteranendag op de Grote Markt. En de KLM schrapt lange vluchten naar Dubai en Saudi-Arabië. Zou dat nou vanwege die brandstofprijzen zijn, jongens? En de kinderboerderij, het Molentje in Heemstede. Nou, die bestaat dus mooi 75 jaar.
1: Dit is de radio van Haarlem Heemstede.

0: ben er even ingedoken in dat verhaal van de Belgierlaan. Dat was een melding specifiek gekoppeld aan het veiligheidsrisicoregio. Er is op dit moment nog geen officiële bevestiging van de politie over slachtoffers of aanhouding specifiek.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad staat tussen Afrit Avoorn en Purmerend 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Het is een beetje, een beetje politie-serieachtig. I got my finger on the trigger. Jij hebt gelijk. Oké. Donna Summer hoorde je. Nou, alle nieuwsberichten van Sophie hier op Haarlem 105. Even kijken. Nog wat zaken omtrent verkeer. En dan niet iets wat stilstaat, maar wel om even rekening mee te houden. De kruising bij de Toekanweg en de Schipholpoorten. Daar er zijn belangrijke toegangswegen tot Haarlem-Zuid. Die zijn momenteel afgesloten. De Lange Brug. Hier vindt onderhoud, groot onderhoud plaats. Tot en met 1 juni. Dus dat is nog de hele maand mei. En de maximumsnelheid daar is daar teruggebracht naar 30 km per uur. Nou, de Prins Bernhardlaan, die is je denk ik inmiddels wel bekend. Want daar zijn ze al een tijdje bezig. Grootschalige herinrichting. En dat duurt tot eind 2026. En als we dan ook nog even kijken naar Heemstede Aardehout. De Boekenrodeweg, de N206, tot en met vrijdag. Morgen 8 mei herstelt de provincie Noord-Holland een wegverzakking tussen de Nachtegaallaan en de Zonnebloemlaan. Ja, ik ben je gewoon lekker op de hoogte van dat soort problemen. Als je in de buurt bent, dan kan je daar gewoon goed rekening mee houden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is zo'n leuk verhaal. Het is een plaatje uit de jaren 80. En als je verliefd was, deze ging op. No, dat is leuk. Ja. Ik vertel je zo meteen hoe het in elkaar zit. En niet zoen, hè?

muziek van 45 jaar geleden, jongens. Oei, oei, oei. Ja, dat was de plaat die je opzette als jij meer wilde. Champagne en houwebouwers. En je vraagt je misschien af, Benito, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Want je zei dat champagne iets te maken had met Harlem. Nou ja, dat valt op zich wel mee, hoor. Harlem June, dat is een bekende coverband die zeker dit soort muziek zou kunnen gaan draaien. Ik heb even gezocht wanneer hun uiteindelijk gaan spelen. En dat is dus waarschijnlijk Let's Dance Again op 9 mei in het Patronaat. Wat zich afspeelt, dus dat is overmorgen, after manana. En de Jazz Room op 13 juni in het Verhalenhuis in Haarlem komt ook lekker een beetje van dit soort muziek voorbij. Wat niet helemaal op het internet onthult wanneer hun een openbare plek hebben waar ze spelen. En ze komen ook nog wel eens een keertje op lokaal terecht hier in Haarlem. Nou, hartstikke mooi. Eens even kijken met een schuin oog ook nog naar de krant van vandaag. Last-minute boekingen zijn aanlokkelijk, maar riskant. Staat er met ongelooflijke grote chocoladeletters beschreven. Nederlanders wachten volgens onderzoek landelijk toch wel weer langer als voorheen met hun vakantieplannen. En boeken liever een last-minute. We hebben het toch over 4, 5, 36% van de Nederlanders die bij zichzelf denkt, nou, dat kan mooi ruiken. Zometeen Mayer met The Pool hier op de radio. Maar eerst gaan we luisteren naar Bebe Rexha, New Religion. Deep.

0: Ja, een heel mooi verhaal. Om geld te besparen op je vakantie is het slim om dat slim aan te pakken uiteraard. Dat zegt meneer Vis volgens het Haarlems Dagblad. Hij noemt de flexibiliteit in reisdata als belangrijkste punt. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat de vakantie al niet meer beschikbaar is. Last minutes zijn eigenlijk een soort van overblijfseltjes. Vergelijk het met de schoenen en de kledingindustrie. De meest gangbare maten worden door de normale prijs verkocht. En in de uitverkoop zijn dan de restanten, zoals kleine en grote maten. Verder is het boeken van een voordelige last minute volgens Vis een kwestie van tijd. Tijd om goed te zoeken, om precies te zijn. En de meeste last minutes, die kan je vinden. Op partijen als D-Reizen, vakantiediscounter, Suntip. Dus Suntip en Travelstore.nl die reizen aanbieden. En meerdere touroperators zoals TUI en de Corendon. Nou, dan ben je weer helemaal bij. Dus heb je de tijd en kan je een beetje snuffelen. Dan heb je een hele goede last minute te pakken.
1: 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nog niet op vakantie.

als je er zo eentje hebt, is misschien vandaag wel de dag om even schoon te maken. De pool, Mayor Houtroon, hier op Haarlem 105. Dat is altijd een klusje, hè? Het zwembad schoonmaken. Al die blaadjes en toestanden eruit. Het kan gebeuren. Ik zeg, pak je schepnet en maak het zwembad gewoon even netjes schoon. We kijken nog even naar de zaken die er vandaag en komende dagen spelen naar richting dit weekend. Ook dit weekend is er natuurlijk weer van alles en nog wat te doen. We hebben nog steeds kermis in Haarlem. En dan niet meer op de Grote Markt, maar wel op de Zanenlaan. En OP De Liefde. In Theater De Liefde in Haarlem vindt gisteren en vandaag het bekende open podium voor cabaret en muziek plaats. Dus als je talent hebt, dan is dat misschien interessant om daar eens even naartoe te gaan. En in de Schouwburg in Haarlem is er een voorstelling van Mischa Wertheim. Mischa Wertheim, voor iedereen heet het. Is te zien gisteren en vandaag in de Schouwburg in Haarlem. En dan Bloemendaal, Zeezout at the Beach. Dat komt op woensdag 13 mei. Dus volgende week woensdag opent strandclub Woodstock 69 het seizoen met deze populaire elektronisch festival. Dus dan kan je gewoon even lekker helemaal uit je dak op het strand.

0: weer heerlijke klanken uit de jaren 80 hoorde je van die fijne man. Eens even kijken. Ja, af en toe zit je dingen op te zoeken. En dan denk je bij jezelf, waar ben ik ook weer gebleven? Er komt een nieuwe reunietournee aan voor deze band. Dexys Midnight Runners en Come On Arlene. Ze weten nog niet helemaal zeker of ze naar Nederland toe komen. Maar ja, meestal lukt dat altijd wel. Want Nederland trekt natuurlijk op bepaalde manieren voor een hoop artiesten in de wereld. En dat zal toch niks met drugs te maken hebben, nee toch?
1: Nee.
0: Het is 6 minuutjes voor de klok van 8. Goedemorgen, welkom bij Vandaag de Dag. Het programma met nieuws, verkeer en weer. En als je net wakker bent en je doet de gordijnen open, moet je kijken. Hij staat aan de zon, hij staat aan de hemel. Nee, je moet het goed zeggen, hebben niet de zon staat aan de hemel. Het wordt een heerlijke dag, het wordt een graad of 16. Het kan nu nog een klein beetje fris zijn aan de schouders en aan de wangen, maar dat komt hartstikke goed.

0: Nou, deze mannen hebben een partij succes. Dat is wereldwijd waanzinnig. Wolfman en Fat Baker met Never Too Much. De mannen die allerlei goede oude disco en soul muziek waanzinnige beat in verzorgen. En dat doen ze inmiddels over de Tutte del Mondo. Eens even kijken. We kijken nog even naar zaken die gaan komen. Zondag 10 mei. Muzikale klankwandeling. Een vroege ochtendwandeling door het wandelpark. In samenwerking met de Stadsklooster Haarlem, waarbij muziek, natuur en de stilte samen gaan komen. Nou, dat is een goed verhaal. Dus dat komt eraan. Ook op zondag, dan ietsje later, tussen 11 en 2 uur. Peter Pan voor 5 plus is dat een jeugdvoorstelling van de schuur. Midden in de natuur. Na afloop is er vaak een workshop voor kinderen. Dat uiteindelijk in Bloemendaal. En dan heb ik vanavond... ik heb het druk. Ja, ik weet het. Even kijken. De Cosmic Carnival. Een groots eerbetoon aan de Fleetwood Mac Midnight Special. 76 in de grote zaal van het patronaat. En Lady Blackbird. Amerikaanse jazz- en soulzangeres die met haar krachtige stem de grote zaal van het patronaat op vrijdag 8 mei zal gaan vullen. Nou, dus het is gewoon volop feest weer, zou ik zo zeggen. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten uit Hilversum. En daarna ben ik weer graag bij je terug. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
5: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
4: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
6: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
4: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam door olie op de weg tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
0: Jammer, deel 2 vandaag de dag en ik doe het gewoon nog een keer.

Hey, goedemorgen Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort daar aan die mooie zee. Dit is vandaag de dag, 7 mei. Ik ben bij tot en met de klok van 10 uur. Lekker dat je erbij bent na deze klassieke soulpop van Bruno Mars. We blijven in de relaxe sfeer, maar dan met een frisse moderne twist. Hij komt uit Londen. En voor de fans van Bruno, ik heb het even opgezocht, maar ja, er zijn nog kaarten. Voor 2 juli, 4 juli, 5 juli en er is een extra show aangeplakt, jongens. We gaan nog een keer die Amsterdam Arena bak vullen op dinsdag 7 juli. Extra show toegevoegd wegens de grote vraag. Nou, hartstikke mooi. We blijven dus muziek horen uit Londen en dat doen we niet minder, maar juist veel meer. Want dit is die zijde zachte sound van JT met zijn allernieuwste track Say Yes. En toen was het de bedoeling dat we die muziek gingen draaien, jongens. Hey, wat zullen we nou krijgen, zeg? Ja. Hij eet het plaatje helemaal op. Nou, ik ga hem zoeken, komt hij zo meteen nog een keer.

Muziek van Calvin Harris en je hoorde Promise hier op Haarlem 105 een beetje voorgekropen. Hij is een beetje voorgekropen. Nou, dat komt allemaal hartstikke goed hoor, zometeen JT met Say Less. Maar ik ga je eerst nog even een beetje bijschaven met zaken die er spelen op het wegdek hier in Haarlem. Heemstede en Bloemendaal en Haarlem. De kruising bij de Toekomweg, Schipholpoort, belangrijke toegangsweg naar Haarlem-Zuid, is momenteel afgesloten. En de Lange Brug hier in Haarlem, daar wordt groot onderhoud gepleegd en daar is de snelheid teruggebracht naar 30 km per uur. En de Prins Bernhardlaan, die zal je inmiddels bekend zijn, daar is grootschalige herinrichting en dat is tot en met eind 2026. En dan in Haarlem, in Heemstede en Aardehout, de Boekenrodeweg, de N206 tot en met morgen, 8 mei, herstelt de provincie Noord-Holland een wegverzakking tussen de Nachtegaanlaan en de Zonnebloemlaan.

Nou, de C-les, dat lukt slecht hè, met deze man. Leuk plaat, je hoorde C-les van JT hier op Haarlem 105. En eens even kijken, zaken die er zich spelen in de wereld op het gebied van de Nederlandse spoorwegen. Er wordt gemeld dat er op het traject Alphen aan de Rijn richting Gouda beperkt materieel momenteel beschikbaar is. En het rijden globaal weer rond de klok van 10 uur normaal. Dus minder sprinters op het treintraject Alphen aan de Rijn Gouda. En dat zou tot en met een uur of 10 wezen. Dus dat is op dit moment zeker spelend. En er staat ook nog een update over geen treinen tussen Schiphol en Hoofddorp. Ik zie ook een rood lijntje lopen. Het gaat over een brandmelding. Die duurt uiteindelijk, staat er hier al, tot 7:15. Dus dat zouden we eigenlijk al opgelost moeten wezen. Maar ik zie daar nog geen oplossing. Dus vandaar dat je daar nog eventjes van op de hoogte stelt. Even kijken, de directe omgeving op het gebied van opstoppingen. Eens even kijken, wat is interessant om te vertellen. De A8, Zaanstad, Assendelft, knooppunt Zaandam. Daar staat het 3 minuten stil. En dan de A9, knooppunt Velsen, knooppunt Batuverdorp. Daar inmiddels alweer 7 minuten vertraging over 10 kilometer. En op de ring A10, knooppunt Waterschaafsmeer, de Nieuwe Meer. Landsmeer, Amsterdam, Hemhavens. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Nou, dat valt wel mee. Dan gaan we lekker terug naar de muziek van Jalen Noah en Doctrine of Love.

Jalen Nagonda en Doctorine of Love. En nog een kleine aanpassing en een aanvulling aan het verhaal van de Nederlandse spoorweg. Ik heb hier nog net een laatste bericht onder mijn neus gekregen. Belangrijke stemming tussen Haarlem, Uitgeest en Alkmaar. Van vandaag, vanmorgen 4 uur tot en met woensdag 13 mei 2 uur. Zijn er grootschalige werkzaamheden tussen Haarlem en Uitgeest. In deze periode rijden er geen trein op dit traject. Reizigers kunnen tussen Haarlem en Uitgeest het beste eventjes via Amsterdam Sloterdijk reizen. Dat als tip van mij voor jou. En als we nog even kijken naar de weg, wat de directe omgeving, die staat er eigenlijk ook zelden bij. Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Vijfhuizingen, Boezingen, Lieden. 8 minuten vertraging over 3 kilometer, jongens. Daar is wat aan de hand, Daro. Dan kunnen we misschien leuk dat plaatje van de Cars draaien zometeen. Maar we gaan eerst eens eventjes lekker naar de Doobie Brothers. En de long train running. Ik vond hem al toepasselijk.

Dat is de vraag van vandaag, jongens. Wie rijd je naar huis vandaag? Nou, je mag het altijd eventjes appen naar 06-105-105-38. Oftewel de WhatsApp-berichtenbox van Haarlem 105. Dat komt dan bij ons hier in de mailbox terecht. En dan kunnen we daar op reageren. Zowel via de WhatsApp als via radio natuurlijk. De Cars met sensationeel nieuws. Er komt uiteindelijk toch weer een nieuwe album komt eruit. Er ligt meer dan 2 dozijn nummers op de plank die nooit uitgebracht zijn. Al dus Bill en Elliot van The Cars. Dat gaat er binnenkort aan zitten komen. Nou, dat was natuurlijk de reden dat we nog eens even die lekkere ouderwetse klapper draaiden van The Cars hier op Haarlem 105. Zometeen hebben we nog muziek van No Doubt met Don't Speak. Maar we gaan eerst even kijken naar... dat is leuk zeg. Het nieuws wat Sophie gaat leveren aan je zometeen. De provincie stapt naar de rechter om de bouwplannen van de marinepark in Bloemendaal. De raadslid Post van Zon. Hij stapt uit de Heemsteedse burgerbelang. En Haarlem viert aanstaande zondag Veteranendag op de Grote Markt. De KLM schrapt langere vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië. En de kinderboerderij Het Molentje in Heemstede. Ja, die bestaat dus mooi 75 jaar. 105.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018... en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoopend Diemen 15 kilometer stilstaand verkeer. Het ligt olie op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en 8 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A27 Almere richting Utrecht. 8 kilometer tussen Almere Hout en Eemnes. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Een kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loendersloot in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.
4: Vroeg op met vandaag de dag.

Don't Doubt hoorde jij. En Noel's Don't Speak hier op Haarlem 105. Dat was een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. Hier ook op de antenne 29 april hadden we hem ook hier op Haarlem 105. Eens even kijken. 7 minuutjes over de klok van 8:30. Als je net inschakelt. Goedemorgen. We zijn al begonnen. Ja, vanmorgen om 7:00 al. Ik was hier al om 7:15. Dus nou, geeft allemaal niks. Eens even kijken, wat kunnen we allemaal nog doen vandaag, donderdag 7 mei? Dat is heel wat. De Cosmic Carnival, een groots eerbetoon aan Fleetwood Mac. Oftewel de Midnight Special 76 in de grote zaal van het Patronaat. En Marquis Knox, een getalenteerde jonge blues multi-instrument zanger, die staat in de kleine zaal van het appartement. En dan eens even kijken. Dan heb ik hier even kijken. Vrijdag 8 mei, Lady Blackbird. Amerikaanse soul en zangeres met haar krachtige stem. Die staat in de grote zaal van het Patronaat. En Yuri, een mix van folk, indie pop door de Nederlandse zangeres Yuri Zwart. Ook hij staat in de Fiddle in Haarlem morgen 8 mei. En Zine Music Films live in concert. Veel muziek vanaf de 22 beroemde speelfilms, waaronder Batman en Amelia, uitgevoerd in de Fiddle in Haarlem.

0: proberen altijd een klein beetje de muziek aan te passen aan het moment van de dag. En misschien sta je wel voor de spiegel op dit moment en ben je bezig met dat haar eindelijk een klein beetje naar beneden te krijgen. Want het stond weer alle kanten op, hè. Vanmorgen Hair Down hoorde je Sam Hansen. En daarvoor Can You Feel It van The Jacksons. Het gaat veel over voelen vandaag, hè, Benito. Jeetje, Mina. Nou, als we dan nog even doorgaan met voelen, dan komen we natuurlijk heel vaak in het theater terecht of een lekkere cabaretje. Misha van Wertheim, die staat vanavond 7 mei in de stad Schouwburg hier in Haarlem met de voorstelling Misha Wertheim voor iedereen. Een show waarbij we van hem gewend zijn dat elke grap een diepere laag heeft. Nou, dat is hartstikke mooi. En als we dan toch eventjes een beetje blijven bij het verhaal hier in Haarlem, dan komen we natuurlijk al heel gauw uit op Ruben Anink, de straatmuzikant die hier in Haarlem ooit begonnen is en dus ook is ontdekt door Ali B. Hey, dan is de cirkel toch weer helemaal rond, hè?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Loze droom.
1: Lekker, Ruben Arink. En goed, wel geboren in Amsterdam, maar daarna toch wel behoorlijk getogen en in Haarlem. Hij ging naar de middelbare school in Aardenhout, het Heuveltje. En de basisschool in Overveen. Nou, dat is een terugkerend thema bij de teksten van Ruben. En dat is goed. Ja, toch? Eens even kijken. We brengen de tijd op 12 minuutjes voor de klok van 9. Dit is Haarlem 105. En ik ga je zometeen ook nog wat meer vertellen over zaken die er komend weekend gaan spelen. Hier op het gebied van uitgaantheater. Concerten. Even kijken. Peter Rooyen, Martijn de Koning, Peter Pan. Hey, die komt er ook aan.

muziek van Adrie en Jerry. Ja, je vraagt je af, wie zijn Adrie en Jerry? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Dat zijn Blok en Crown uit Zandvoort. The morning was cold and lonely. City lights, old and grey. The sun arose and tried to smile. Gave it all away. The honky-tonk called the stranger. The stranger couldn't pay the bill.

fashion. Manhattan was years ago. Yesterday.

0: kijken. Ja, weet je waar dit plaatje over gaat? Dit plaatje gaat over de humoristische manier waarover iemand die bij de hemelpoort staat en dus met Sint-Pieter, Jacobus de Grote, onderhandelt of hij wel of niet naar binnen mag. Ja, daar gaat dit plaatje over. Flash in the pan en hey Sint-Pieter. En ja, grappig. Weer een mooie koppeling dan met het plaatje wat daarvoor zeg maar zit. Van de mannen van Block & Crown, Adrie en Jerry. Die vaak muziek produceren in Zandvoort. Want daar zit een studio waarmee ze dus disco, funk en house maken. Waarmee ze ja, toch wel behoorlijk ergens op positie nummer 1 zeg maar, zitten. In de wereldranglijsten. Je kan ze uiteraard van andere liedjes zoals Pump Up The Jam en Dancing Queen. Ook die hebben hun lekker onder handen genomen. Waardoor dat verhaal waanzinnig wordt. Het komt allemaal uit Zandvoort. Dus dan ben je ook daar weer van op de hoogte. Ik heb nog een leuke tip voor je. Of als je even lekker eruit wil op stap. Nou, kijk eens naar buiten, jongens. Je hebt eigenlijk niks nodig, maar dat kan. Hè? Dus Peter van Rooyen die staat op volgende week donderdag 14 mei... treedt deze cabaretier op als liedjeschrijver in Theater de Liefde. Dan ben je daar vast van op de hoogte. Dus volgende week donderdag 14 mei. En dan heb ik ook nog, zaterdag 9 mei... Martijn de Koning, voor wie zaterdagavond nog plannen zoekt. Dat kan allemaal. Hij speelt op zaterdag 9 mei ook in Theater de Liefde. Zijn theatertour overprikkeld. Nou, dat wordt volgens mij ook hartstikke leuk. Als je zin hebt in een lach, in een traan, dan is dat zeker mogelijk. We gaan ons opmaken voor de berichten uit Hilversum en de problematiek uit Hilversum. Ik ben weer aan de andere kant van de radio van 9 uur zometeen bij je terug.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
6: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
5: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
7: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
5: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer en 3 kwartier vertraging. Lang benzine op de weg. De weg is weer vrij. De A10 knooppunt Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer file. De vertraging is 1 kwartier. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederoost en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Ja hoor, deel 3 van vandaag de dag. Ik zeg het gewoon nog een keer. Leven de vrijheid.
1: Met vandaag de dag.

0: Ja, zo klonk het 32 jaar geleden, 1994. Dat was de doorbraak van de dijk. Hier op Bevrijdingspop Haarlem.
1: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
2: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei.
0: Heerlijk, hè? Ja. Wat een feest was dat afgelopen dinsdag 5 mei. We hebben er van alles nog wat aan gedaan om jou ook thuis en op de radio mee te laten genieten van allerlei zaken die er waren. Wat een waanzinnige dag was dat, jongens. Echt joppie. Goed, Van Dikhout dus hier op het antennetje van Haarlem 105. Eens even kijken, de Stille Mijn klassieker van Dikhout. Een plaat die we natuurlijk extra had meezingen hier in de regio. Want de roots van de mannen van Martin Buitenhuis, die liggen natuurlijk hier ook gewoon lekker in Haarlem. De opener van het derde uur hier. Vandaag de dag met nieuws, verkeer en weer en meer. En alles leuke dingen die ik kan vinden waar ik je naartoe kan sturen. En wat je kan doen in het komend weekend. Ook het komend uurtje heb ik nog allerlei zaken. We pakken ook nog even de hockey en de voetbal erbij. Maar we blijven ons ook concentreren natuurlijk op de muziek. De Purple Disco Machine nu op de linker draaitafel. En ze hebben iets over The Bad Company.

van Capsule en Funk Deluxe. En daarvoor hoorde je de Purple Disco Machine met Bad Company. En daarvoor weer de mannen die in 1994 debuteerden op Bevrijdingspop. Oftewel de mannen Martin Buitenhuis en consorten van Dikhout. Leuk om ook nog even te vertellen dat zij aanstaande zaterdag 9 mei in een groot gevuld AFAS live optreden onder de titel van Dikhout en Vrienden deel 2. Voor de fans. Ik weet niet of daar nog kaarten voor zijn, maar dan moet je maar eventjes Google de boekel. Dan kan je daar mogelijkerwijs nog even naar kijken. We kijken ook nog eventjes zo meteen naar het Haarlems Dagblad. Ik heb hem hier in mijn handen, maar wacht eventjes. Het eerste wat ik eventjes nog moet doen is dit. Want het is belangrijk. Ja, nou ja, belangrijk. Hè? Je wilt het graag weten als je net je ogen open doet. Goedemorgen. Het weer van vandaag ziet er in Haarlem een stuk vriendelijker uit als gisteren, hoor. We laten de grijze lucht achter ons en maken flink wat ruimte voor de zon. De dag begint er wel fris met een graad of 7, maar het is inmiddels alweer wat warmer geworden. In de middag warmt het lekker op naar zo'n 15, 16 graden. We hebben een matige wind uit het noordoosten. En ja, dat is eigenlijk gewoon lekker terrasweer. Het is uitstekend. De kans op een bui is bijzonder klein. Het blijft dus uiteindelijk droog. Dus ik zeg met z'n allen naar het terras. En neem ons mee, hè, op het terras.

mooiste wat er is. Hè. Pure liefde, joh. Gabriel Glini hier op Haarlem 105. Ja, de pure liefde, daar gaan we voor. Hè. Zullen we dat afspreken met elkaar? We kijken nog even naar de zaken die gebeuren op de weg hier in de directe omgeving. A4, knooppunt Hoek. Knooppunt het Nieuwe Meer. 11 minuten vertraging over 8 kilometer. De A10, knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein. Eens even kijken, 7 minuten vertraging over 9 kilometer. En ook op diezelfde A10, maar dan knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel. De Baarsjesafrit, Amsterdam Zuidoost. 3 minuten vertraging over 4 kilometer. Het valt wel mee. Hè. En dan nog een lokale weg, de N561. Je moet het goed zeggen, Benito. Anders dan weten ze niet waar het is. De N516, oftewel Oostzaan. De aansluiting op de A8 met de aansluiting aan de N203. Ja. Die hebben we ook niet zo heel vaak. Dus dan krijg je dat soort versprekingen. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Nou, dat valt op zich ook allemaal wel mee. Meneer en mevrouw Freek, Suzanne en Freek, die zijn zich momenteel aan het opwarmen voor de zaken die er gaan komen volgende week. Want volgende week wordt alweer een spannende week. 10 concerten gaan ze opgeven in Arnhem. Dat begint allemaal op 15 mei. En ja, Suzanne en Freek, die zijn natuurlijk blijven met hun zoontje Sef. En we gaan van ze genieten. Hier op de antenne van Haarlem 105. Dit is Als het avond is.

0: tekst beschrijft het moment dat je bij iemand voor zijn deur staat en niet durft aan te bellen. Ik sta hier voor de deur, maar ik weet niet of ik wel naar binnen mag. Ja, het liedje dat gaat over een breuk. Maar Suzanne en Freek die zijn natuurlijk al sinds de middelbare school een gelukkig stel. Ze gaan volgende week volop op de planken. Vanaf 15 mei staan ze in een uitverkochte Gelderdoom. In toch wel een mooie plek. Waar ze toch weer eventjes lekker aan de slag gaan. Ja, hartstikke mooi. Suzanne Freek dus hier op Haarlem 105. Ik ga je zo meteen wat nog vertellen over Danny Vera. Maar het nieuws van 9:30 staat te drukken. En we hebben natuurlijk ook nog altijd even de rubriek Muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

kan je toch heerlijk op bewegen, joh. Piet en Pieter, oftewel Piet Philly en Per Quest. Ze wonen alle twee en werken in de regio Haarlem. Vandaar natuurlijk in de rubriek zat muziek uit de buurt. Ze zijn bezig met een grote reunietour, Time Fills Theater Tour. Ik kan nog niet 1, 2, 3 vinden wanneer ze weer in de buurt zijn. Vorig jaar waren ze in april in de Vil in Haarlem. Maar op dit moment is het even onduidelijk waar zij gaan optreden binnenkort. Even kijken, er komt wel een nieuw album aan. Er zijn nog wat andere projecten. Even kijken, North Sea Jazz, waar ze mee te maken hebben op 12 juli 2026. Nou, mooi allemaal. Ik ga eventjes kijken naar wat zometeen Sofie in het nieuws heeft van 9:30. De provincie die stapte naar de rechter om de bouw van de marinepark in Bloemendaal aan te vechten. Raadslid Post van Zon stapte uit de Heemstede Burgerbelang en Haarlem viert aanstaande zondag Veteranendag op de Grote Markt. De KLM schrapt lange vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië. En de kinderboerderij, het Molentje in Heemstede, die bestaat 75 jaar. 105. Maar eerst natuurlijk even die heerlijke man die dat helemaal bezit. Dat zware vivere. Ik ben er blij mee. Know What's It, hier is Danny Vera.

0: Nou, dat was leuk, hè? Bootje varen in Haarlem samen met Danny Vera. Ja, als je naar de televisie zit te kijken, dan zijn we nu aan het varen door de, door de grachten van Haarlem. Danny Vera dus op de antenne. Ik heb hier Sophie Aling voor je op het Haarlem Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Aling. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell heeft in het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Mensen die wethouder worden lopen mogelijk pensioencompensatie mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar dat is bij het Fonds voor Wethouders nog niet geregeld. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Ze zijn waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Het weer, volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 5 minuten vertraging nog bij het Nadervesting. Door een kapotte auto op de A6 Lelystad richting Muiden staat bij het Muidenberg 3 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij knooppunt de Nieuwe Meer. En op de N201 Hilversum Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

De 21-jarige Britse soulzanger, je hoorde Sakao heerlijk. Hij is bezig met zijn Europese tour, A World We Don't Belong Tour. En hij stond afgelopen 9 april stond hij in het schitterende Paradiso hier in Amsterdam. Vlakbij. Dat is niet ver weg. Nee, toch? Dat is absoluut niet ver weg. Eens even kijken, 7 minuutjes over de klok van 9:30. Ben je net wakker? Nou, dan moet je toch iets van een vrije dag hebben. Of heb je late dienst vandaag? Want dat is wel pittig laat hoor, 7 minuutjes over 9:30. Ja, misschien moet je pas om 12:00 beginnen. Dat zou kunnen natuurlijk. En dan moet je nog tot later doorwerken. Prima. Niks aan de hand. Uitstekend. Het volgende duo. Ja, één van de twee is er inmiddels niet meer. Maar die andere. En dan heb ik het over Andrew Ritchie. Dat is een vervende fietser. Wist je dat? Die man die houdt gewoon heerlijk van fietsen. En hadden we net 21 jaar op de antenne. Hebben we nu 63 jaar met het duo Wham. En dit is dat hele leuke liedje uit de 80e jaren. Freedom.

muziek van George en Andrew Ritchie. En Wham! En dat was 1984, het jaar dat de Haarlemse honkbalclub Haarlem Nicolas beleefde gouden tijden. Want ze werden landskampioen in het Tim Mullig Stadion.

Dit swingt toch helemaal de pan uit. CeeLo Green hier op Adem 105. The rest of your life. Ja, daar zijn we mee bezig, hè? Ja, daar zijn we bezig. En als we dan even kijken wat we de rest van ons leven redelijk kort bij, hoor. Komend weekend en daarvoor en daarna. Plin en Bianca, het beroemde duo, brengt aanstaande maandag 11 en dinsdag 12 mei hun reprise. De Harkie-idee naar Stad Schouwburg verwachtte absurd typetjes en snelle dialogen. Dat allemaal in de rubriek Theater en Cabaret. En Peter van Rooyen staat volgende week donderdag. 14 mei treedt deze cabaretier en liedjeschrijver op in Theater de Liefde. En dan iets dichterbij aanstaande zaterdag Martijn de Koning, voor wie aanstaande zaterdagavond nog geen plan heeft. Hij speelt dus op zaterdag 9 mei ook in Theater de Liefde. En dat programma heet Overprikkeld. Goed, nou laten we eens eventjes een beetje de rust proberen te vinden. En dat doen we dan met een plaatje van Imagination. Het is van een tijdje geleden.

Het is 7 minuutjes voor de klok van 10. Je hoorde Just an Illusion van Imagination. En je hoorde Katja Kugu met Too Shy. Ik heb nog even voor jou verder rondgekeken op het gebied van muziekconcerten, theater, cabaretjes en dat soort zaken. Vanavond de Cosmic Carnival. Een grootse eerbetoon aan Fleetwood Mac Midnight Special 76. In de grote zaal van het Patronaat. En dan even kijken, morgen vrijdag 8 mei Lady Blackbird, de Amerikaanse jazz- en soulzangeres, die met haar krachtige stem ook weer de grote zaal van het Patronaat zal gaan vullen. En Jury, een mix van folk en indie pop door de Nederlandse zangeres Jury Zwart in de Villa in Haarlem. Eens even kijken, zondag de 10 mei de stand live muziek in het bekende Haarlemse muziekcafé Café Stiels. Nou, kortom, ja, er is echt waanzinnig veel te doen, zeg maar, de komende week. We hebben natuurlijk ook nog steeds kermis op de Zanenlaan. Dus ja, je hoeft je helemaal niet te vervelen. Heel lekker weer, mooie combinatie. Je kan binnen en je kan buiten. Ik zou voor buiten kiezen.

0: muziek van Fox de Fox, Aledes Heiding. Oftewel de man die nog steeds actief is en nog lekker bezig is. Precious Little Diamond, dat was mooi de hekkensluiter van deze drie uur vandaag de dag. Ik heb nog even wat zaken over de hockey. Want ook die dames en heren die zitten in een beslissende fase. HFC Bloemendaal Heren, de Mussen, spelen zaterdag 9 mei om 16:30 een belangrijke uitwedstrijd tegen Pinoquet. En de HFC Bloemendaal Dames 1 spelen zondag 10 mei om 3 uur thuis op het kopje tegen SCHZ. Nou ja, het is maar eventjes dat je het weet. 3 uur vandaag de dag, Haarlem 100 zit erop. We vlogen van Bruno Mars naar de Rolling Stones en eindigden op zijn Haarlems met Van Dikhout. Het Jan van Gouws team staat weer klaar om te trappelen om het stokje over te nemen. Nog met veel meer hits en lokaal nieuws van vandaag de dag. Die is er morgen weer om 7 uur met Rob Jonker. Maak er een topdonderdag van. Ik zeg Haarlem toedeloe.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst. Omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 7 mei. 105. Goedemorgen.
4: Jan Gouws.
6: Dragon Ball Man, Time to Love. En Bluff, zag je zingen. 105.

elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

het album aan van Bluff. En de Giraffe Remix zag je zingen. Ik heb nooit een andere uitvoering gehoord hoor. Dus die Giraffe Remix, ja. Maar goed, dat hebben ze er netjes bij gezet. Goedemorgen, Aardem 105. Hanna May was er ook op 5 mei, afgelopen dinsdag. En toen deed ze ook dat nummer wat ze heeft uitgebracht in samenwerking met Bluff. Ik ben niet meer bang, maar afgelopen deed ze hem ook gewoon op het podium. Dus nog een keer Bluff met Hanna May.

heeft hem gewoon gezongen. 5 mei. In de Haarlemmerhout. Anna May. En die heeft veel indruk op mij gemaakt, Anna May. Omdat ze mooi zingt. Het allemaal ook zo nu dan heel klein houdt. Ja, ik ben niet meer bang. Dat was Anna May. Goedemorgen. Het was een, ja, we kijken er nog steeds met heel veel plezier op terug. 4 en 5 mei. En we mochten alle optredens uitzenden. Dat was ook wel weer echt waanzinnig. En dit is Block and Crown, Hold Me Closer.

Hij zal er dit jaar bij zijn bij Dance Valley Calvin Harris. Dit was die tezamen met Sam Smith en Desire. En Block and Crown hoorde je ervoor met Hold Me Closer. We hebben ook weer 5 nieuwe platen. Charlie Lear, we hebben Dabul, we hebben Gabrielle Chilmi. Ook wel weer leuk om daar wat van te horen. The Mama's Gun. En deze dame, Shanna Spyro. Hij heeft een nieuwe plaat en die ga je veel meer horen. Hier is Material Lover.

Jenna Spyro. Eerste nummer wat wij toen draaiden van Jenna Spyro. Dat was toen dit nummer. Dit geweldige intro, You Stole the Show. En toen kwam ze op televisie, Jenna Spyro. Ja, toen was het Hek van de Dam. Die on the Zeal. The Visitor. Maar nu dus dan The Material Lover. Lekker hoor, ja. Het is donderdag. Het is 7 mei. Het is nog steeds een beetje bijkomen van al die dagen. Zeker. En dit zijn de Drifters. En hoe heet dat nummer?

You're more than a number in my little red book. De Drifters waren dit. Dat is een enige hit volgens mij. Ergens in de jaren 80. Ik zag hem toevallig hier in het systeem staan. Nou, doe nog één zo'n oude. Earth and Fire uit Nederland. Wat zijn we die niet?

0: and Fire met Journey Kaagman als zangeres. Ja. Altijd van die spannende pakjes aan. En 7-8 Avenue. Ik heb straks voor je.
1: I don't talk about the weekend. Ja, ja. I don't talk about the weekend.
0: Train.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. KLM vliegt langer niet op Dubai en bestemmingen in Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam zijn nu geschrapt tot en met 28 juni. Volgens de luchtvaartmaatschappij gebeurt dat vanwege de veiligheidssituatie in de regio. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren. En dan het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige dag met een zachte temperatuur van maximaal 16 graden. Er staat weinig tot geen wind en het blijft ook droog.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Eerst hoorde je de Train met de nieuwe en The Weeknd. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. In het nieuws van 10:30. En The Weeknd hoorde je daarachteraan met Take My Breath. Steve Winwood, die kennen we van Higher Love, van de Night Train. While You See a Chance. Maar ook deze. Wat minder bekend van Steve Winwood. Still in

Steve Inwood. Heerlijk. Om die zo weer eens even te horen. En dan ook even een wat minder bekend nummer van Steve Inwood. Meestal hoor je altijd al die andere nummers. Zoals The High Love. Of van While You See a Chance. Of The Night Train. Maar die dus even, gewoon even gekozen voor een ander nummer. Ja. Goedemorgen, Haarlem werkt. Met Evi, ze komt uit Nederland. We draaien er heel regelmatig en terecht ook in de Stinger Mouth Mix. Hier is het nummer

0: En hier uit Nederland kan dus ook gedraaid worden op zondag tussen 12 en 2 uur in het Nationaal Product. We hebben zo'n programma waar alleen maar Nationaal Product in voorkomt. 2 uur lang tussen 12 en 2.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, ze waren er nog bij. 5 mei in het Frederikspark. 's Avonds was een mooi feestje daar. Jack and the Weatherman, Find Me a Place.

Jack en de Weatherman. 5 mei waren ze erbij in de avond in het Frederikspark. Misschien ben je er wel aan toe geweest. En toen weer snel terug naar het hoofdpodium. Nou, misschien ben je daar wel gewoon gebleven. Want Sophie Straat kwam na Jack and the Weatherman. En dat was natuurlijk ook een feestje. Zeker. Eens even kijken. Wat voor events zitten er dan allemaal alweer aan te komen? Aankomende zaterdag zal het zijn. De Haarlemse Veteranendag. 11 mei is dat in Haarlem. Dan hebben we op 31 mei 3 keer Pro League. De Haarlemse stripdagen komen er ook weer aan. Dus er komen toch alweer behoorlijk wat evenementen aan. Later natuurlijk ook het Veerplas Festival. Allemaal dingen om rekening voor mee te houden. En dit was mooi. We mochten het gelukkig uitzenden. Op 5 mei, misschien heb je er wel van genoten dat je er niet naartoe kon. Maar wel het gewoon ja, kon bekijken thuis op je televisie. Of op je iPad. Waar dan ook. Direct Soldier On.

mooi, die samenwerking tussen Bevrijdingspop en Haarlem 105. Dat ons gewoon bij jou in je huiskamer kon te brengen. En al die duizenden mensen op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. Dat was een groot succes, mede dankzij natuurlijk het weer. Want dat was ook uitgelezen mooi. En dat helpt alleen maar om Bevrijdingspop te behouden in Haarlem. Direct. En dit is Sukou. En dan hebben we de Dangerous Lover.

0: en Dangerous Lover. Haarlem 105 zijn er altijd. Volg ons ook op haarlem105.nl. Dan mis je niks. Dangerous Lover.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Zo is

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 7 mei. 105. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Wham, Young Guns, Go For It and The Whispers.

Eerst hoorde je Wham. En dat was toen destijds de eerste kennismaking met Wham. Met Young Guns, Go For It. En de Whispers. Whispers, hè? Ja. Fluisteren. En It's a Love Thing. En dat allemaal op deze donderdag 7 mei. Misschien heb je nog mooie plannen voor vandaag. Veel plezier daarmee. Succes daar ook mee. Misschien moet je wel een pitch houden. Misschien moet je nog wel een dekje maken. Ja, al dat soort dingen. Lady Debonera. Nee, niet Lady. Nee, Luca Debonera. En La Rue. Maar het gaat wel over Lady Debonera.

Hear Me Tonight. Mojo heeft dat nummer ook opgenomen. En nu dus in de uitvoering van Luca de Bonera en La Rue en Lady. Goedemorgen, Aardebol 5. En de muziek samenstellen van dit radiostation is al jarenlang... ook daar wel eens een item aan weende, want hij doet dat al zo lang. René Kind, en hij doet dat ook nog steeds met heel veel plezier en inzet. En hij heeft wat nieuwe liedjes weer hier in het systeem gezet. In een bakje gezet. En onder andere dit nummer wat ik nu ga draaien. En dat ga ik met heel veel plezier doen. Het is Maître Gims, uit Frankrijk. Een grootheid daar. Het is echt, als je luistert naar een populair Frans radiostation, dan komt hij bijna iedere uur wel langs. Hij heeft een nieuwe. En ik vind het ontzettend mooi dat hij in het systeem staat.

misschien ga je wel weer op vakantie naar Frankrijk. Dan ga je hem daar zeer regelmatig op de radio tegenkomen. Er komt er niet doorheen. Maarten Riems en zijn nieuwe single. En wat mij betreft gaat hij gewoon in de playlist. Ja, in de officiële playlist. Wat een heerlijk nummer zeg. Oh, jongen, jongen. Haarlem 105, goedemorgen.

hot chocolate. Everyone's a winner. Altijd ook wel weer leuk om terug te horen. Hot chocolate. Emma. Cherry Babe. Girl Crazy. No Doubt About It. Nog wel eens leuk om te draaien. No Doubt About It. Yeah. Put Your Love in Me. So You Win Again. Al dat soort dingen. En nu hoorde je dan Everyone's a Winner. En natuurlijk ook You Sexy Thing. Allemaal gave nummers van Hot Chocolate. Even kijken, mocht je Haarlem 105 en Bevrijdingspot nog een beetje willen nabeleven, kijk dan op onze website. Direct sluit het Bevrijdingspop af. En ja, de zanger die komt stuiterend het podium af. Helemaal enthousiast over zijn optreden. Go to Gym zat daarvoor allemaal te bekijken op 105. De Biertap, een robot, een groot succes op het festival. Ambassadeur van de Vrede. Vrijheid, Carzoo na het optreden, allemaal te zien. Bernd Snijders blikt terug op 6 jaar Bevrijdingspop. Hij was de voorzitter. En ja, de nieuwe naam van de nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop wordt binnenkort bekendgemaakt. Ja. Kun je allemaal bekijken op onze website haarlem105.nl. 5 nieuwe platen weer. Shadow of Your Smile.

maakt deel uit van 5 nieuwe platen die je zeer regelmatig gaat horen. Deze week nog en volgende week ook. Even. Zo. Ja, nu gaat hij wat, beter. Falco, die kennen we van Genie, Rock Me Amadeus. Maar er was ook een tijdperk dat Bolland en Bolland er nog niet bij betrokken waren. En toen scoorde hij al dit weertje met Der Commissar, Genie. En met Rock Me Amadeus scoorde hij echt wereldhits. Maar hier begon het toen allemaal mee met Falco.

0: Ook wel de nieuwe Deutsche Welle. En we gaan dit jaar ook weer naar Osnabrück. En dan hoor je de Duitsstalige muziek in dat weekend ook veelvuldig langskomen. Der Kommissar. Ja, der Kommissar geht om. Ja. Ik heb straks voor je Alan Clark met muziek uit de buurt. En Pressed Out Emotion. Ik heb voor je Michelle David. Ooit is geweest op bevrijdingspop. Geldt trouwens ook voor Alan Clark. Ze heeft een nieuwe single uit. Samen met haar True Tones en The Golden Sun. Maar nu is het nieuws van 11:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter vanwege de bouw van luxe vakantiewoningen op Marina Parken Bloemendaal, voorheen camping Vogelenzang. Volgens de provincie passen de woningen niet binnen het omgevingsplan en had de gemeente Bloemendaal moeten ingrijpen. De gemeente ziet dat anders en weigert handhavend op te treden. De provincie wil dat de bouw voorlopig wordt stilgelegd zolang er geen geldige vergunning is verleend. De Grote Markt in Haarlem staat aanstaande zondag 10 mei in het teken van Veteranendag. Tussen 12 uur en 16:30 zijn er militaire voertuigen, demonstraties en activiteiten voor kinderen te zien in de binnenstad. Bezoekers kunnen ook in gesprek met veteranen en militairen. Voor kinderen wordt onder meer een stormbaan opgebouwd waar ze een soldatendiploma kunnen verdienen. Raadslid Ems Post van Zon heeft zich afgesplitst van Heemsteeds Burgerbelang. Volgens de partij verschillen de inzichten over de samenwerking en werkwijze te veel. Ze gaat voorlopig verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Post van Zon. Na de raadsvergadering van vandaag neemt ze de tijd om zich verder te oriënteren op de nieuwe situatie. Kinderboerderij Het Molentje in het Groenendaalse Bos in Heemstede bestaat 75 jaar. Aanstaande zondag wordt dat gevierd. Volgens de organisatie is het de oudste kinderboerderij van Nederland. De kinderboerderij trekt jaarlijks zo'n 160.000 bezoekers en is al decennia lang een populaire plek in het Groenendaalse Bos. De focus ligt tegenwoordig ook steeds meer op dierenwelzijn en educatie. Zo komt er binnenkort ook een tentoonstelling over insecten en andere kleine dieren. En dan het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige dag met een zachte temperatuur van maximaal 16 graden. Er staat weinig tot geen wind en het blijft ook droog.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Michelle en David. Ook eens een keer geweest op Bevrijdingspop. Even te zoeken naar die jingle, muziek uit de buurt. Even kijken. Ja, want die hoort ook wel een beetje bij dit nummer.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Want één van die dolly dots, die kwam volgens mij uit Haarlem. En de andere kwam uit Zwarenburg, volgens mij.

mega populair waren ze toen. Een beetje te vergelijken met de bankzitters. Dat was ook wel heel gaaf, hè? De bankzitters. 5 mei. Heerlijk om dat te zien. Al dat jonge publiek wat er helemaal vanuit een dakje ging. En toen vroeger met de Dolly Dots. Did you know? Ja, ja, ja. I was hoping for a sign. En dit is Alex Warren.

0: Alex Warren. Nog steeds de nummer 1 van Nederland. In de top 40. Dat houden we ook een beetje voor je bij. En het nieuws natuurlijk uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Kijk ook onze website haarlem105.nl. Kun je ook lekker nog even terugblikken op Bevrijdingspop en op 4 mei. Even een heel lief plaatje.
1: Ja.
0: Gary Fane, Aquarius.

Ja, die was je helemaal kwijt, hè? Gary Fain. Ik zie hem toevallig hier in het systeem. En Aquarius. Mooi om dat weer eens zo een keertje terug te horen. Niet regelmatig hoor. Maar wel, ja, nog wel even bijgepakt. En dit is Olivia Dean.

0: in de Mechanics. En in 2007 trad die Paul Garrick, die toen onderdelen uitmaakte van Mike and the Mechanics. Come on. Toen was die, you got it. 2007 was hij er toen bij. In de adem en aan. Klein stukje. Nou, kom aan.
1: Looking back.
0: Ja, mooi hè. Ja, 2007. Goedemorgen, Aardemond 5. Dit is Kalina Sanders. Een hele

Kalina Sanders, Hayley May en Who We Are. Hartstikke nieuw plaat. Lekker een beetje danceable. Houden we al van. 7 mei. Veel plezier met de Haarlem Lunch straks tussen 12 en 2 uur. Volgens mij met Luc Hasselman. Ik ben er morgen weer. Heel Haarlem.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, een goedemiddag. Het is

0: Ja.
1: Wat een start, hè? Ricky Martin was dit. En Undo Stress. Een beetje zomerse klanken vanmiddag in het programma. Met het lekkere weer buiten, denk ik. Dat moet ik meedragen in de radio, wat zijn die. En nou, ik hoop dat je ervan gaat genieten de komende 2 uur. Adem Lunst, je kent het programma wel. In de middag tussen 12 en 2. Op de donderdag zit ik. Op de vrijdag dan zit Mees. En nou, bij mij zit in ieder geval de lekkere track er altijd in. En bij Mees ook. De lekkere track bij mij komt zo rond 12:15. En rond 13:30 dan spelen we het hoogste lied. Dat is het leukste spelletje van Adems Radio. Dit keer met het jaartal 2014. Daar heb ik wat nieuwsfeiten in opgezocht. En wat plaatjes uit hetzelfde jaar. Maar dat allemaal straks in het volgende uur. Ik hoop dat je genoten hebt van al de uitzendingen die 105 heeft gemaakt. Zowel op radio als tv van Bevrijdingspoppen. Er is knalhard aan gewerkt door iedereen. En ja, ze zijn daar nog heel lang daarna altijd bezig om weer alles op te ruimen, schoon te maken, weer een plekje te geven in de studio en te zorgen dat het weer gebruikt kan worden voor andere locatieuitzending. En ik hoorde Jan over allerlei evenementen die weer eraan zitten te komen. Nou, de kans is heel groot dat je ook 105 bij dat soort evenementen de komende zomer tegen gaat komen. Enfin, blijf lekker luisteren naar 105, dat zou ik zeggen. Van Lisse tot Alkmaar, van Zandvoort tot halfweg op die 89.9 FM. En anders gewoon via DAB+. Hè. En je weet het ook, als je thuis op de computer luistert, haarlem105.nl. Dan kan je de beelden meestreamen. En nou, dan zie je dat ik momenteel niet in de studio in Haarlem zit. Maar vanaf de thuisredactie doe ik het altijd op de donderdag. Goed, we gaan starten met lekkere muziek. Daar horen natuurlijk ook oudjes bij van onder andere de Doobie Brothers.

Ja, een uitje van de nieuwe editions was dat. En de Candy Curl. Goedemiddag, je luistert naar het lunchprogramma bij Haarlem 105. Tussen 12 en 2 pakken we de leukste muziek voor je mee. En we hopen dat jij ondertussen lekker geniet van je lunch. Daarbij hebben we natuurlijk straks de lekkere track. Maar dat komt pas rond 14:15. Wil niet zeggen dat je niet voor die tijd aan je bammetje mag beginnen natuurlijk. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Goed, René Vroeger, hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Samen eentje met Waylon en dit keer. En het is een mooi nummer geworden. Ja, heel anders dan dat je gewend bent van René Vroeger. Maar misschien wel helemaal in zijn stijl. Hier is Hoe de Liefde Gaat.

0: Heerlijk om terug te horen, toch? Sisters Let's was dat, een Frankie. Ja, jongens, het is bijna 12:30. En dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit Therese Abeling natuurlijk. En die heeft het allemaal weer voor elkaar om ons helemaal bij te praten met het 105 Nieuws. Nou, Therese, kom maar in.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de 3e week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals tentoonstellingen over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs voor 2 verkrachtingen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. gaat nu in cassatie bij de Hoge Raad. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die 1 dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacentrum. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Ja, mooi nummer. Billy Swan. En met name het steeds in de herhaling vallen van, van het eind van het liedje. Lekker, lekkere muziek. De Jazzpolitie hebben ook een lekker liedje gemaakt. Hier is Liefdesliedjes.

vrolijke zomerklanken. De jazzpolitie was dit en de liefdesliedjes. Ik ga langzaam maar zeker op naar de lekkere track. Ik moet hem nog even zoeken. Ja. Tot die tijd doen we even Room 11.

0: de lekkere track.
1: Ja, jongens, het is al tijd voor de lekkere track. Het is 12:15 en dat wil zeggen dat we muziek gaan zoeken waarbij jij extra lekker van je lunch geniet. Nou heb ik toevallig een plaatje en dat heeft alles te maken met Moederdag, wat eraan zit te komen. Aanstaande zondag natuurlijk is het Moederdag, 10 mei. Er is een zangeres, Anna Vee, die heeft samen met Typhoon een nummer gemaakt. En dat gaat heten You Mama. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Moederdag, dat spreekt voor zich. Maar de reden dat ik deze plaat ook vandaag meepak, is dat Anna Vee, die presenteert haar nieuwe album morgenavond in Paradiso in Amsterdam op 8 mei. En dan, Daan, dat is dus de release van een nieuwe album. En vlak voor dus de release van een nieuwe album hebben wij al een track van datzelfde album af. En het heet You Mama. Goed, nou, speciaal dan voor de Moederdag-fans. En natuurlijk, omdat het de lekkere trackplaat is, dan komt die dan, de lekkere track.
0: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: Ja.
1: Is hij mooi of niet?
0: Ja, vind ik wel. Bobby Sinclair. Bobs Sinclair, moet ik zeggen. Samen met de Sugar Hill Gang en de La La Song. De dames van Eugene, we kennen ze natuurlijk allemaal. Hè? Lisa, Amy en Shelley heet zij, geloof ik, die derde. Die hebben recent een tour gedaan, de Garden of Hera. Daarmee zijn ze door de theaters heen gegaan. En in die periode hebben ze ook nog tijd gehad om leuke nieuwe muziek te maken. En in die theatershow, daar gaven ze al een klein sneak previewtje van het nieuwe nummer. En dat nieuwe nummer, dat is inmiddels uit. Something Perfect, zo heet hun allernieuwste plaat.

O'Gene en hun allernieuwste nummer Something Perfect. Lekkere muziek op de radio. We doen het voor jou ook met veel plezier. Van Lisse tot Alkmaar van Zandvoort een half uur op die 89.9 FM, ja, dat weet je. Ah, dit is ook een lekkere. Cook Daniel.

0: Cook Daniel was dat en Feel. Ja, ik zit eventjes door de hitlijst heen te neus hier van 2014. Want ja, daar speel ik natuurlijk in het volgende uur het hoogste lied mee. Maar ik moet je vertellen, schrikbarend weinig Nederlandstalige nummers in die hitlijst toen de tijd. Ik zit er doorheen te bladeren en ik denk dat Nielsen de enige is qua Nederlandstalig sexy als ik dans. Kijk, voor de rest kom ik eigenlijk in de hele lijst. Ik zit er dus nog één keer na te lezen voor de zekerheid. Nee, in de hele lijst staat verder geen één ander Nederlandstalig nummer in het jaar 2014. Daarna kwamen natuurlijk allerlei platenmaatschappijen in opstand en is er tenslotte goed verandering in gekomen. En momenteel kun je de hitlijst niet meer openslaan of er staat, nou, ik denk zomaar een derde, misschien wel twee derde Nederlandstalige nummers in. En over meer nummers van Nationaal Product en over Nationaal Product gesproken, Chef Special stond wel in die hitlijst. Dat is natuurlijk Nationaal Product, maar dat is geen Nederlandstalig nummer. Oké, het is zover jongens. We gaan schakelen met de NOS, want die jongens zitten er klaar voor. We gaan eerst even varen, denk ik. En daarna dan hebben we het nieuws. Tot zo.
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Ja, leuk dat je er nog bij bent. We gaan door met het tweede uurtje van het lunchprogramma.

Lekkere muziek hoor. Capsule was dat. En de Funk Deluxe. Een bandje uit ons eigen Haarlem vandaan. Ja, hele lekkere muziek. Ze komen trouwens ook, heb ik begrepen, naar de Pride in Haarlem. Daar staan ze ook op het podium. Ja, waar wilde ik het over hebben? Oh ja, over André Hazes. André Hazes, de junior versie natuurlijk, want ja, die treedt nog op. Die ouwe die doet niet meer zoveel. Maar desalniettemin, André Hazes, 13 juni, zaterdag 13 juni, doet hij 2 keer een optreden. 1 keer om 3:30 's middags en 1 keer om 21:30 's avonds. En dat doet hij in Theater Caprera, het openluchttheater van Bloemendaal. Hartstikke leuk. Hij heeft natuurlijk een grote clubtour gemaakt. En daarin onder andere ook 9 keer een uitverkochte grote show in de grote zaal van Ahoy. Dus het gaat weer hartstikke goed met André. En dat is mooi. En nu komt hij in de zomer samen met zijn band naar Caprera. En ik heb daarbij een nummer gevonden van hem. Niet alleen van hem, maar zijn laatste nummer heeft hij samen met Robert van Hemert gemaakt. Het staat momenteel in de Sterrenparade top 25. En ik zat te neuzen of hij al toevallig de hitlijst heeft gehaald. Maar de tip bedoel ik eigenlijk, maar daar staat hij nog niet in. Nee, dat is jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we hem niet gaan draaien.

Uit ons eigen Haarlem vandaan natuurlijk, hè. Jacqueline Govaerts. Lekkere muziek op de radio. Ja, ik heb wat informatie over wat leuks wat er gebeuren gaat op donderdag 14 mei. We weten natuurlijk allemaal, dat is hemelvaarsdag. En dan stap je op de fiets en je gaat niet zomaar fietsen. Nee, je gaat de Wereldwijntour fietsen. En dat is wel leuk. Je kan starten tussen 10:30 in de ochtend en 11:30. En dan je finish staat uiterlijk om 6:30. Er doen maximaal 450 deelnemers mee. De routebeschrijving en een cadeaubon die krijg je. Dat entreebewijs dat kost dan 10 euro. En dan de deelnamekosten, hè? Die snap ik helemaal goed. Routebeschrijving en cadeaubon, 10 euro. Oh, dan kan je een ander uitnodigen, denk ik. Enfin, deelnamekosten die zijn 49,50 pp. En dan krijg je natuurlijk een wijntje en een dingetje bij en zo. Enfin, het wordt allemaal gedaan in de regio van Haarlem. Waar dan? Onder andere bij Café Het Hemeltje, Café Het Kantoor, Café De Molenplas, proeflokaal De Groene Druif zit erin, de gasterij Leiduin zit erin en het Wapen van Kennemerland. Nou, het lijkt mij hartstikke leuk. Als je er meer van wil weten, moet je natuurlijk gewoon even naar de site gaan. Dat mag duidelijk zijn. Of naar Café Het Hemeltje, want die weet er ook alles van. Ik krijg dit doorgestuurd vanuit Café Het Hemeltje. Volgens mij is het hartstikke leuk. Een route van ongeveer 25 kilometer. Ik hoop dat het een zonnige dag is en dat iedereen er lekker van gaat genieten. Wat heb ik nu meer klaarstaan? Ik heb iets klaarstaan van Martin Garrick. Hartstikke nieuw. Catarina heet het nummer.

Lekker toch? Joe Cocker en Summer in the City. Ja, met het zomerse weer van buiten vind ik dat we dit soort muziek extra kunnen draaien. Het is het allernieuwste van Guido van der Graaf. Ik kom terug. Ja, ook een soort nationaal productplaatje. Toch maar eventjes bij Haarlem Lunch. Moet kunnen, toch?

0: Guido van der Graaf heet de man. Ik kom terug, zo heet zijn plaatje. Lekker hoor.
1: Ah. Oh. You know this one goes.
0: Oh, dat is ook lekker Shaggy, hè Shaggy?
1: It's Robin Thicke.
0: Ja, met Robin Thicke, ja.
1: Mr. Lover.

0: Ja, Shaggy was dat samen met Robin Tink, ja. Ik zit de neus in de hitlijst, jongens. En dan praat ik natuurlijk over de hitlijst van de Stichting Nederlandse Top 40. De Top 100 lijst van het jaaroverzicht 2014 heb ik hier voor me liggen. En uit die lijst vandaan probeer ik straks twee plaatjes te gaan draaien in het laatste half uurtje. Voor natuurlijk het hoogste lied. Eén van de twee is dan hoger genoteerd dan de ander. En als jij denkt dat we weten, dan mag je dat straks ook aan me doorgeven. Maar daarvoor moet je straks maar even appen naar het nummer van de studio. Dat is trouwens 06-105-105-38. 06-105-105-38. Het nummer waar je ons op kan bereiken tijdens de uitzending. Goed, maar alvorens dat ik daar ben, gaan we natuurlijk eerst naar Trace. Want Trace zit er helemaal klaar voor in de studio in Haarlem om ons te verzorgen met het 105 nieuws. Hier is Trace Abeling.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cronjestraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen twee weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals tentoonstellingen over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Lekkere muziek van Incognito was dat. And don't you worry about a thing. Jongens, ik kijk op de klok. Het is echt de hoogste tijd.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is tijd voor het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Nederlandse radio. En we spelen dit keer uit het jaartal 2014. We beginnen natuurlijk altijd met wat nieuwsfeiten uit hetzelfde jaar. En vervolgens pakken we dan twee platen mee uit de top 100 van 2014. En één van die twee platen staat hoger genoteerd en is dan automatisch het hoogste lied. Even kijken naar de nieuwsfeiten. Hoe staat het ook alweer? 2014. Het was een jaar waarin veel gebeurde. Het verbod om alcoholische dranken te verkopen of te schenken aan jongeren. Dat is vastgelegd in de drank- en horecawet. En het is verhoogd naar, van 16 naar 18 jaar. Op 1 januari in Colorado wordt voor de eerste keer een koffieshop geopend in de Verenigde Staten. En de wet van het gebruik Friese taal wordt van kracht. Dat, waardoor de Nederlandse provincie Friesland het Fries naast het Nederlands een officiële taal wordt. In februari van het jaar het lichaam van de Nederlandse oud-minister Els Borst, dat wordt gevonden in de garage bij haar woning in Bilthoven. Uit onderzoek blijkt dat ze door een misdrijf om het leven is gebracht. Op 26 april 2014 de eerste viering van Koningsdag in Nederland. Koningsdag wordt gevierd op 27 april, tenzij de datum, zoals in 2014, op een zondag valt. Op 24 tot 31 mei, toen hebben de toppers hun 10e jubileum gevierd met 4 concerten in de Amsterdam Arena. En in juni waren er explosies en een brand op een complex van de Shell bij de Nederlandse haven- en industriegebied Moerdijk. Er vallen in totaal 2 doden. 9 juli in Nederland wordt een papieren treinkaartje afgeschaft. En op 28 september vallen 3 doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt. En een evenement dat in de Nederland plaatsvindt in Haakbergen. Enfin, er stonden natuurlijk ook plaatjes in die top 100 lijst. Doten onder andere kwam ik je tegen met Home. Pharrell William met Happy stond er ook in. Kevin Harris met Summer. Nou, enfin, ik heb natuurlijk 2 andere plaatjes gekozen. 1 van de 2 is het hoogste lied. Aan jou de keus.
1: Het hoogste lied

0: baby, I'm a fireball.
1: Het hoogste lied.
2: Ja, dat was hij nu weer. Het hoogste lied. Twee plaatjes uit die top 100 lijst van het jaartal 2014. Eén van de twee stond natuurlijk hoger genoteerd. Ik ga eventjes, ik pak de lijst erbij en ik neus hem eventjes met je door. Als laatste draaiden we Fireball. Pitbull was dat met Johnny Ryan erin. En 609 punten stond hij op de 20ste plaats in die top 100 lijst. Dat is nou ja, helemaal niet zo'n slechte score, toch? Op 2000. Even kijken. En dan kom ik bij die andere uit. Dat was natuurlijk Coldplay. 672 punten op de 11e plaats. Ja, dan is dit applausje voor jou als jij hem goed geraden had. Ja. Ja, lekker hoor. Nou, dat was hij weer. Het spelletje wat we dan altijd bij spelen om te kijken hoe jij nog een beetje bij bent. En eigenlijk is het hartstikke leuk om terug te gaan naar bepaalde jaartallen. Om daar nou ja, ook nieuwsfeiten van te weten. En natuurlijk ook de muziek uit dat jaar mee te pakken. Volgende week weer een ander jaar. Wat gaan we nu doen? Nou, we pakken nog even de muziek van dit moment mee. Henk Shields, die gaat hartstikke goed. Al 3 weken lang. Hij was recent bij ons in de studio bij het Nationaal Product. En hij staat al 3 weken lang bij TV Oranje. Gewoon elke dag in de hitlijst. En daar is hij zo ontzettend blij mee. Dat post hij ook continu op zijn Facebook. En hij heeft ook heel veel optredens. Het gaat als een dolle met die man. Ik denk, daar pak ik ook het nummertje nog even mee. Het is nooit te laat.

Shields. En het is nooit te laat. Lekker hoor. Ik had nog iets. Ja, waar zit hij dan? Hier zit hij. Ja. Ja. Ik kijk even met je mee de programmering vooruit voor de rest van de dag. We gaan straks de studio poetsen tussen 2 en 5. Dan worden er mogelijk wat opnames gemaakt van andere programma's. Maar ondertussen heb jij gewoon heerlijke non-stop muziek. Dan om 5 uur is natuurlijk Haarlem Vandaag. Tussen 5 en 7 uur is dat programma met de meest recente actuele informatie uit onze regio. Dan krijg je tussen 7 en 9 uur de 105 sessions. Met altijd een live artiest. En ja, het is een beetje stom. Ik was afgelopen zaterdag en zondag natuurlijk in de studio. En op het planbord stond wel welke artiest er kwam. Maar ik heb geen foto gemaakt van het planbord. Dus ik heb eventjes dat niet paraat. Ik kan het ook verder nergens vinden. En ik zoek contact met de mannen van het programma. Maar die reageren eventjes niet. Dus ja, ik kan je daar niets mee, helaas niet aan helpen. Ik zou gewoon zeggen, luister gewoon tussen 7 en 9 uur vanavond. De 105 sessions. Daarna natuurlijk Remco Lanting. Die mag eigenlijk weer lekker swingen. Tussen 9 en 11 uur, dan is het programma voor hem. En tussen 11 en 12 hebben we het 105 talent. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen, blijf lekker hangen bij 105. Want er is genoeg te beleven de hele dag. Morgen, dan zit Mees hier natuurlijk tussen de Haarlem Lunch. Ja, met tussen 12 en 2. Dan doet hij het. En hij doet het altijd een beetje anders. Want hij heeft onder andere het riedeltje van verder in zitten. En ik moet je toegeven, ik ben een beetje jaloers op dat item. Ja, hij heeft altijd, krijgt leuke reacties erop van heel veel mensen. Die vragen dan plaatjes aan uit de meest vreemde landen van de wereld. En dan weet hij daar een muziekstuk van bij te vinden en hij pakt dat daar mee. Dat doet hij heel leuk. Dus ik zou zeggen, morgen ook zeer zeker luisteren naar Mees. Mees die zit dus tussen 12 en 2 morgen het lunchprogramma te doen. Goed, ik maak er een eind aan voor vandaag. Ik draai nog één plaatje en dat is die van Wolfman. Een oudje weliswaar, maar wel ook nog steeds een hele lekkere plaat. Something special. Hey, bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van. Doei!

0: 105. Het is 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Bij een steekincident in de Generaal Cronjestraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag, op moederdag, haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals de tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de 3e week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals de tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij. En dan nog het weer in de regio. Geregeld zon met soms wat wolkenvelden en het wordt zo'n 15 graden. In het weekend kan het zelfs weer 20 graden worden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland doe je er 10 minuten langer over op de A7 Zaanstad-Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Noord. En op de A7 op de Afsluitdijk in beide richtingen bij Brezandijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bij een steekincident in de Generaal Cronjestraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn, die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals de tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd door het RIVM. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk gevolg van een oefening met mijnen. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Door de grote brand bij een datacenter bij Almere zijn verschillende instellingen en bedrijven niet goed bereikbaar. Ze draaien op servers bij het datacenter. De brand is nog niet onder controle. Morgen, net als vandaag, veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag met maximaal 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in Noord-Holland. Er staan 11 files op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Heb je nu 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de ringweg van Amsterdam. De A10 Oost richting de A10 West tussen Over Amstel en Slotervaart. 5 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Overamstel en Slotervaart nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, dat was natuurlijk specifiek gekozen, want het was echt mooi weer, zonnig, droog. Komende 3 dagen is het nog steeds hetzelfde feestje. En vanaf maandag stort de boel in en gaat het regenen. Vandaar dat ik dacht, nu mag Pink zingen. Vanaf zondag heeft ze even niks meer om over te zingen. Het is weer wat rustiger. We hebben Koningsdag gehad. We hebben dodenherdenking gehad. We hebben een heel succesvol bevrijdingspop gehad. En na 5 mei, we hebben nu 6, 7 mei gehad, is het allemaal weer wat rustiger. Ondanks natuurlijk de onrust wat betreft dat Hanta-virus. Een Haarlemse stewardess is inmiddels ook getest. Na milde klachten ligt in het ziekenhuis. KLM zelf en ook het nieuws. Alles is te volgen via RIVM en wordt heel duidelijk over op informatie overgegeven. Het houdt in ieder geval mensen in de greep. Wat houdt het in? Wat betekent het? En vooral, is er enig risico? Nou, het lijkt goed te gaan met de patiënten die nu in het ziekenhuis liggen. In ieder geval met die Haarlemse stewardess. Maar vooral de informatie is altijd het handigste om te kijken. De feiten. RIVM is voor dit soort dingen altijd heel handig. Het hele nieuwsbericht vind je natuurlijk ook gewoon op haarlem105.nl. Maar dat is zonder symptomen en dat soort dingen als je daar meer over wil weten. Ik ga het verder helemaal niet over het Hanta-virus hebben. We gaan allereerst beginnen bij Heemsteeds Burgerbelang. Want daar is een breuk ontstaan tussen de partij en een raadslid. En een raadslid heeft besloten haar zetel mee te nemen en verder alleen door te gaan. Nou, wat dat betekent voor de partij. De lijsttrekker Jan Verhagen heeft vanwege gezondheidsredenen ook eerder afscheid genomen. Vorig jaar stapte Annemarie Abswoude over van HBB naar VVD. Hoe staat het er nu voor met die partij die hierdoor toch ook weer een zetel is verloren? Dat vraag ik aan de nieuwe fractievoorzitter Jan Duinker, laat ik het wel gelijk goed zeggen. En dan rond 6:15 Lars Carré is wethouder in Zandvoort. En hij praat ons bij over de rookvrije zones. Die worden ingevoerd op 3 verschillende plekken op het strand. Nou, vrijdag wordt er een kick-off van deze proef georganiseerd. Met nadruk op proef. Het geldt namelijk niet als verbod, maar is uiteindelijk op geheel vrijwillige basis. Ik ben natuurlijk wel benieuwd in hoeverre ze ook verwachten dat mensen geheel vrijwillig dan niet gaan roken. Nou, dat is het eerste uurtje Haarlem vandaag op deze warme donderdag 7 mei. Close.

0: Gisteren maakte Heemsteeds Burgerbelang bekend dat raadslid Ems Post van Zon de partij verlaat en haar zetel meeneemt. Het is het tweede vertrek in korte tijd. Recentelijk verliet ook lijsttrekker Jan Verhagen de partij vanwege gezondheidsproblemen. Fractievoorzitter Jan Duinker praat ons bij over de huidige situatie bij HBB. Het waarom van de splitsing, de gevolgen en vooral ook de vooruitzichten. Meneer Duinker, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De nieuwe raad is letterlijk pas net geïnstalleerd. De stoeltjes zijn nog warm.
1: Ja.
0: Dus dan is dit zeer onverwacht. Of toch niet?
1: Onverwacht voor ons niet. Maar ik wil u even corrigeren. De heer Verhagen heeft onze partij niet verlaten, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, hij niet meer in de rol van lijsttrekker. Dus hij zit niet meer in de gemeenteraad, laat ik het zo zeggen dan.
1: Ja, nee, hij is nog gewoon in de gemeenteraad. Hij, alles om persoonlijke reden, heeft zijn stortje teruggedaan. Dus vandaar dat ik nu ook nu eens waarneem. Maar hij is nog even als raadslid in volle kracht. Dus
0: Maar een vraag.
1: Hij doet nog mee.
0: Weet je, we gaan nu gewoon de hele lijst af dan. Maar waarom is hij dan, was dat dan bekend? Want hij heeft hier nog gezeten als zijnde de lijsttrekker. En een paar weken later is hij dus vertrokken. Althans, vertrokken in deze functie is dus nog wel raadslid. Had dat ook niet eerder bekend kunnen zijn? En deze dame, zegt u, ja, dat voelden we ook al aankomen. Had dit niet allemaal voor de gemeenteraadsverkiezingen dan kunnen gebeuren?
1: Nou, was het maar waar. Nee, het is ons gewoon overkomen.
0: Beide gevallen.
1: Beide gevallen. Zeker meneer Verhagen, die heeft heel veel energie moeten stoppen in onze verkiezingen. Zeker als lijsttrekker. Nou, er waren in ieder geval een aantal zaken privé. De druppel de emmer overlopen. Ja. En toen heeft hij ervoor kiezen voor zijn eigen gezondheid. Dus hij heeft een stapje terug gedaan. En dat was echt, in de heet van de strijd. En ja, zulke dingen gebeuren. Het is, wij vinden het jammer, want het is een goede voorzitter. En ik hoop dat ik hem in zijn sporen kan treden.
0: Ja, nou daar gaan we absoluut vanuit. Die keuze wordt niet zomaar gemaakt. Maar dan terug naar Ems Post van Zon. Ik vroeg of u dat zag aankomen. Of dat het een hele verrassing was. Dat was niet helemaal een volledige verrassing, als ik u goed heb begrepen.
1: Dat heeft ook met de verkiezingen te maken. Dat we hebben, ik heb als raadslid naast de mevrouw Post van Zon in de commissie gezeten. En wij als raadslid zijn we samen de strijd aangegaan in Heemstede. En het is allemaal goed gegaan. En wij konden elkaar vinden en we begrepen precies welke kant op moesten gaan. Alleen naar de verkiezingen toe, dan merk je toch dat je moet positie gaan bepalen. Welke richting wil je op? Hoe kom je daar? Ja, en dan merkten we dat mevrouw Postenson en het nieuwe team daar anders over dacht. En we kwamen niet tot elkaar. Ja. Dus de vier jaren van tevoren, daar is in ieder geval niks te zeggen over de kwaliteit van mevrouw Ems Postenson. Maar ook niks te zeggen over een gebrek in samenwerking met ons. Het heeft echt in de periode van het tot stand komen van de nieuwe raad te maken. En de aanloop naartoe. Ja. Ja, en daar zijn wij. In ieder geval, wij willen in ieder geval, het is niet een besluit wat je één zomaar neemt.
0: Nee, dat snap ik. En dus dan moeten het ook wel heikele punten zijn waarop het dan ineens toch clasht, vind ik altijd een zwaar woord, maar inderdaad, waardoor dit niet werkt. Wat waren dan de hete hangijzers waarop het spaak liep?
1: We hebben samen afgesproken dat we niet op details gaan. Nee. Dat is de afspraak die we met mevrouw Ems van Zon hebben gemaakt. We gaan over het algemeen niet op individuele situaties in, hoor. Dus dat geldt voor alles. Maar wat ik u wel wil meegeven, het ging, en misschien ben ik een beetje abstract, maar in ieder geval samenwerken binnen de fractie. En ja, er waren verschillen die onoverbrugbaar waren. En dan moet je denken aan hoe je samenwerkt en hoe je communiceert. En hoe je omgaat met onderlinge verschillen. Weet je, een beetje in die hoek. Maar dat geldde voor beide kanten. En net u zegt, we staan aan het begin van een raadsperiode van 4 jaar. En dat hebben ze al geconcludeerd. Als wij zo ver van elkaar afstaan, dan doet het niemand goed als je met elkaar verder gaat. En hebben we samen het besluit genomen om, ondanks het feit dat wij als mensen goed met elkaar kunnen omgaan, om politiek toch afstand van elkaar te nemen.
0: Ja, maar wel met als gevolg dat jullie een zetel kwijt zijn.
1: Ja.
0: Dat lijkt me pijnlijk.
1: Nou, dat ben ik helemaal eens, hoor. Want het liefst hadden wij ook gewoon gewild dat we die zetel hadden gehouden. Maar mevrouw Postenson die heeft ook een heleboel stemmers op persoonlijke titel binnengehaald. En jij krijgt een plek in de raad ook op persoonlijke titel. Dus mevrouw Postenson mag die zetel gewoon meenemen. We gaan natuurlijk niet te juichen. Maar het is een voldongen feit.
0: Ja, dat moet je ondergaan. Daar kan je niets tegen doen. Vorig jaar hadden jullie ook al zoiets. Althans, toen is mevrouw Abswoude van HBB naar VVD overgestapt. Is dit allemaal een tendens binnen het HBB of is dit wel puur pech?
1: Nou, we hopen niet een tendens is, want er blijft er niemand over.
0: Nee, daarom.
1: Nee, weet je, ik hoorde gisteren de opmerking, we hebben het hier in de fractie over gehad. En toen stelde iemand van, ja weet je wat, als een sigarenwinkelier twee keer wordt overvallen, is het geen slechte sigarenwinkelier. Het is ons gewoon overkomen. Ja. En ook met mevrouw, Annemarie...
0: Abswoude.
1: Daar heeft zij een keus gemaakt die niks te maken had met onze samenwerking. Zij had een persoonlijke keus. Zij wil zich graag aansluiten bij een landelijke partij. Ik ben het helemaal niet eens. Zet die drie feiten naast elkaar. Mevrouw Abswoude stapt ook voor. Die vragen wordt ziek. En mevrouw van Zon, die past daar. Ja, het is ons gewoon overkomen. En het is ook iets wat wij niet leuk vinden. En wat wij ook al zeggen. Eigenlijk niet hadden willen meemaken.
0: Nee, maar aan de andere kant, jullie hebben stemmen gekregen. Jullie zitten in die raad.
1: Ja.
0: Je moet moet je het beste van maken. Hoe ga je dan verder?
1: Nou, het klinkt misschien raar, maar het is best wel een hectische tijd geweest. De verkiezingen, we hebben ook al een zetel verloren. Ja. Alle personele zaken die zijn hen ons overkomen. En we hebben het gevoel dat we alle zuur nu gehad hebben. En heel klein apart, wij krijgen nu energie om door te gaan. En wij zitten er natuurlijk niet, voor ons persoonlijk gewin in de raad. Wij vinden het ook fijn om iets voor het dorp te kunnen doen. En we hebben gisteravond onze eerste echte fractievergadering gehad. En we hebben geconcludeerd van het is niet leuk geweest. Maar wij hebben zoveel ideeën en plannen om de komende 4 jaar er wat leuks van te maken en wat goeds. Denk bijvoorbeeld, we zitten nu wel in oppositie, dus we gaan ons best doen om dingen voor elkaar te krijgen. Maar we denken bijvoorbeeld om het invoeren van een referendum, dus participatie breder maken. Wij willen de saamhorigheid in het dorp weer op een hoger tal brengen. Dus wij zijn de enige gemeente hier, een beetje in de regio, die geen feestweek heeft. Ja, daar willen we onze energie stoppen. Een veilige binnenweg is er. Dus u merkt gewoon, we hebben heel veel energie om dingen te doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben het helemaal met u eens. We doen het wel op dit moment met de anderen. Wat doen we? Hebben we wat minder mensen.
0: Ja, maar aan de andere kant hebben jullie ook wel weer nieuwe leden die heel enthousiast zijn en heel gedreven zijn om hetgeen wat u allemaal noemt. Nou ja, nu bent dus ook in een andere functie, laat ik het zo zeggen. Om er iets van te maken. Is dat uiteindelijk waar het om gaat? Kwaliteit boven kwantiteit? Of is die te makkelijk?
1: Nu
0: ben ik te positief, hè?
1: We doen dit uit een soort idealisme. En we nemen onze eigen kwaliteiten mee. En soms past dat en soms past dat niet. Maar als ik ga kijken wie we er nu in de raad hebben zitten, zijn allemaal mensen die het beste bagage hebben. En ik denk dat, ondanks dat we misschien met wat minder zetels zijn, dat we wel meer geluid kunnen maken.
0: Jan Duiker, heel erg bedankt voor je toelichting en heel veel succes.
1: Dankjewel. Fijne avond.

Als je wint, heb je vrienden van vrienden en brood samen. Een hele mooie combinatie en een hele aardige versie van dit zeer bekende nummer. Voordat we naar het nieuws gaan, het korte nieuws, hè, altijd om half is het kort. En daarna bel ik met Lars Carré, wethouder in Zandvoort, over de rookvrije zone op 3 verschillende plekken in Zandvoort op het strand. Eerst nog even kort, toch blijf ik hangen bij Bevrijdingspop. 125.000 bezoekers waren. Er was ook prachtig weer. Laten we eerlijk zijn, 46e editie en tevens de laatste van Bernd Snijders als voorzitter. Komt wel terug in een andere hoedanigheid, zo zei hij tijdens een interview op Bevrijdingspop. Maar niet meer in de rol van voorzitter. Het was prachtig weer, heel druk, maar niet de perikelen die ze vorig jaar hadden. Toen Roxy Dekkers er was, Bankzitters was enorm populair, maar ook Direct werd helemaal vol op de velden. Nou ja, 125.000 bezoekers zegt alles. We hebben een hele mooie compilatie op onze website haarlem105.nl. Dan kan je het liveblog van 5 mei terugkijken. Alle artikelen, alle reportages, alle livebeelden, alles is terug te zien op haarlem105.nl. En nog een jaartje en dan is het weer exact hetzelfde feestje met een andere line-up, een andere voorzitter. Hopelijk hetzelfde weer, maar sowieso dezelfde locatie. Dezelfde enthousiaste vrijwilligers en diezelfde vibe. Zometeen naar Cradley Toy van Rochefort en het nieuws ben ik terug met Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de derde week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Bij een steekincident in de Generaal Cronjestraat in Haarlem raakte gisteravond een man gewond aan zijn hand. De politie hield een man en een vrouw aan na een conflict tussen betrokkenen. Omdat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, zijn de verdachten later weer vrijgelaten. De straat werd tijdelijk afgezet, maar verder onderzoek komt er niet. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag, op moederdag, haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals de tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York. Publiek is niet welkom. En dan het weer. Vanavond droog. Het koelt af naar 6 graden. Morgen zon en wolken en ongeveer 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Zuid naar de A10 West tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart ook 10 minuten vertraging. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend doe je ook weer 10 minuten langer over tussen het Schouw en Ilpendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ik laat gewoon zelfs het laatste geluidje laat ik nog even horen en praat ik er eens niet doorheen. Dat is ook wel knap in mijn geval. Zometeen, ik zei het al, eerst Lars Carré. Die vertelt over de rookvrije zones die ze op 3 plekken op het strand gaan invoeren. Het is een proef. Vrijdag is de kick-off, maar het is dus een proef. Er geldt dus geen verbod. Er wordt verder ook niet op gehandhaafd. Het is geheel op eigen vrijwillige basis. Dus de eerste vraag zal ook zijn, hoe meet je of de proef succesvol is? En hoe groot is de kans dat als iemand heel graag wil roken, hij dat dan vrijwillig niet doet? En dan rond de klok van 6:15 bel ik met Leon Anoké, voorzitter van Telstar. In zijn nopjes, alle seizoenskaarten voor Telstar zijn verkocht of verlengd. Iets dat niet eerder is gebeurd. Daarnaast nog 2 wedstrijden te gaan. Ze staan op de 15e plek. Dat lijkt veilig, maar volgens mij weet je het bij voetbal nooit zeker. Ik kan nu heel erg pretenderen of ik alles weet van voetbal. Dat is niet zo. De grote vraag blijft, wordt het nog een jaar en voorlopig nog Eredivisie of zullen ze weer terug moeten naar de Eerste Divisie? Dat is met de komende 2 weken nog 2 wedstrijden te gaan. Waaronder eentje tegen hun grootste concurrent Volendam. Is dat toch wel de vraag? Nou, daar heb ik het rond de klok van 6:15 over met Leon Anoké. En dan om 7:15 maak ik weer een uitje naar de cultuur. En Raron Adelaar is degene die gaat vertellen over zijn over zijn allereerste tournee. Die rond hij op 15 mei af in De Veel in Haarlem. Hij is pianist. Zijn muziek werd ruim 275 miljoen keer gestreamd via Spotify. Heeft ook wel eens losse optredens gegeven. Alleen een volledig tournee is natuurlijk hele andere koek. Hoe dat is bevallen en dan toch die laatste, hoe je die daar naar uitkijkt, dat vertelt hij rond de klok van 7:15. Nou, dan weet je wat je de komende 1,5 uur nu nog te wachten staat. Zometeen, zoals gezegd, Lars Carré, maken we even een uitstapje naar Zandvoort. Eerst Sienna Spiro met Material Lover.

0: Op het strand een sigaretje opsteken mag komend strandseizoen op delen van het strand in Zandvoort niet meer. Vrijdag organiseert de gemeente de kick-off. De eerste borden zijn inmiddels geplaatst, waarmee 3 rookvrije zones zijn aangegeven. Wat dat precies inhoudt, bespreek ik met wethouder van Zandvoort, Lars Carré. Goedemiddag, meneer Carré.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst, het gaat om een proef, daar kom ik zo op terug. Maar waar zijn die 3 rookvrije zones precies op het strand?
1: Ja, het zijn 3 zones in Zandvoort. Eentje is ter hoogte van de watersportvereniging en de renningsbrigade Zuid. Dus eigenlijk op het zuidstrand van Zandvoort. Dan hebben we nog een stukje in het centrum. En dat is ter hoogte van Venti Beach.
0: Ja.
1: En dan hebben we Noordstrand. En dat is bij strandpaviljoen de Spot. De renningsbrigade die daar rechts voorloopt en dan loopt het door tot een nieuwe strandtent, Lua Beach.
0: Want hoe groot zijn die zones ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dan moet je het hebben over een paar honderd meter. In het zuiden en het noorden een groter stuk strand, waar ook verschillende strandtenten of renningsbrigade bij betrokken is. Heb je het zo over 200 meter. En bij het centrum is een kleiner stuk, Venti Beach. Dat is gewoon één strandtentplot wat daarbij.
0: En waarom specifiek deze 3 zones? Of deze locaties?
1: Als we even teruggaan, dan is er discussie geweest in de gemeenteraad van Zandvoort. Want hoe gaan we nou zorgen dat het strand schoon, veilig en aantrekkelijk blijft voor iedereen? En de gemeenteraad heeft een motie ingediend en aangenomen. Hè, waarin ze eigenlijk zegt, laten we nou eens kijken met de ondernemers op het strand. Waar we een pilot rookvrij strand kunnen starten. En eigenlijk hebben deze ondernemers en deze organisaties die zich gevestigd hebben daar op strand, die hebben zich gemeld.
0: Oh, mooi.
1: Gezamenlijk overleg hebben we daar dus deze 3 zones van gemaakt.
0: Mooi. En ik zei het al aan het begin, het is een proef op vrijwillige basis. Wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, het is een proef is om te kijken of het gaat werken. Het is een pilot met een wat duurder woord. Wat we eigenlijk willen is een ontmoedigingscampagne. We kunnen er niet op handhaven. Er zijn geen wetten of geen regels.

0: regels voor, maar dat is ook niet wat we als gemeente willen. We willen dus eigenlijk onder de aandacht brengen van mensen dat het toch gewoon een aantal gezondheidsaspecten met zich meebrengt. Dat het het milieu vervuilt. Zo'n filter, zo'n sigarettenfilter vervuilt 1000 liter water. Dus op het moment dat jij een sigarettenpeuk op het strand uitdrukt en het wordt vloed en zo'n sigarettenpeuk, zo'n filter komt in het water terecht, dan vervuilt dat gewoon 10.000 liters water.
1: Ja. En daarbij, wat ik
0: dingen die we niet willen,
1: nee.
0: En, die we willen minimaliseren. Dus laten we nou met z'n allen gewoon zorgen dat.
1: Maar los nog van het milieu. Ja, want los nog van het.
0: Zandvoort schoonhouden.
1: Ja, want los nog van het milieuaspect. Dat is natuurlijk één, dat is ook belangrijk. Maar het strand, en zeker in de zomer, is iets waar heel veel gezinnen met jonge kinderen komen. Volgens mij is het gezondheidsaspect dat er in de buurt van jonge kinderen, wat we ook nu met terrassen proberen, is dat nog meer essentieel. Aan de andere kant vraag ik me af, op het moment dat het een proef is, en dat het op vrijwillige basis is, dat het een keuze is of je daaraan meedoet, en dat er niet wordt gehandhaafd, dat er echt, en ik ga altijd uit in het beste en het mooiste van de mens, maar de kans dat een fervent roker een hele dag daar gaat zitten zonder een sigaretje erbij te pakken, ik heb er een hard hoofd in.
0: Nou ja, dat moeten we dus gaan zien. Hè. We doen aan voorlichting. De GGD zal ook een aantal campagnes gaan voeren, maar ook al als jij op die stukken, die zones die we nu aangewezen hebben, als jij daar het strand oploopt, dan zie je dus nu al borden staan dat dit een rookvrij strand is.
1: Ja.
0: En op het moment dat jij dus een sigaretje wil roken, ja, dan kunnen wij dat niet verbieden, dat klopt. Maar we hopen wel dat als mensen een bord zien staan, in dit gebied is het rookvrij, dat ze dan op een ander stukje gaan zitten. Of het liefst dat ze dus gaan denken, oké, maar dan steek ik die sigaretten dus niet op.
1: Ja, je wil zeggen, het nodigt uit om in ieder geval te geven, hier kan het niet, maar verderop kan het wel. En daarom is het goed om het in zones te doen en niet gelijk het hele strand rookvrij te maken. Aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe kijk je hoe kijk je of het werkt? Op welke manier kan je straks vaststellen of het inderdaad mensen 500 meter verder heeft doen lopen of 50 meter? Of dat mensen inderdaad hebben besloten om niet te roken? Hoe kijk je dat?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar we hebben in Zandvoort hebben Jutters Geluk. Dat is een organisatie wat bijna iedere dag aan het strand jutten doet. Die houden nu al precies bij hoeveel afval, maar ook sigarettenpeuken ze van het strand afhalen. Dus we weten globaal hoeveel filters er van een bepaald gebied strand afkomen. Nou,
1: ja.
0: Dat is al een soort nulmeting die je kan gebruiken. Nou, we zullen ook gedurende de pilot zullen er een aantal afvalmetingen door Jutters Geluk gedaan worden. Stichting Noordzee die doet daarin ook mee. Die ook ieder jaar een meting langs de hele Noordzeekust houdt, maar ook in Zandvoort. Dus daar weten we ook de data van.
1: Ja.
0: Maar we zullen ook, gewoon strandgangers aanspreken. We zullen wat enquêtes afnemen. Dat zal ook door de GGD gebeuren. En ik denk alles bij elkaar dat we daar wel een, en het hoeft natuurlijk niet minuscuul, maar dat we daar wel grofweg een beeld uit kunnen halen. Of de pilot.
1: Nee, zeker. Het klinkt echt als een heel gedegen proef, waarbij je inderdaad op verschillende manieren dat kan meten. Hoe lang duurt de proef? En wat zou de volgende stap zijn? Dan eventueel wel een verbod?
0: Ja, een verbod is natuurlijk altijd lastig. En ik moet ook zeggen, als wethouder ben ik nooit zo van het moeten verbieden. Ik hoop dat we echt met elkaar gewoon het goede voorbeeld geven. En dat zie je al met de rookvrij terrassen, waar we ook al een aantal jaar geleden mee gestart zijn. Ik hoor toch heel veel horeca-ondernemers die de eerste jaren iedere keer de discussie aan moesten. Maar eigenlijk wordt het nu wel redelijk genormaliseerd. En ik hoop dat we dit hierbij ook kunnen doen. Dat het een recreatiegebied is. Een paar mensen recreëren, waar kinderen vrij rondspelen, graven, toch zand in hun mond steken. Ja, dat we met elkaar gewoon een gedragsverandering teweeg brengen die niet opgelegd is, maar door intrinsieke motivatie.
1: Ja, en dan is het inderdaad mooi dat heel veel terrassen dit nu ook initiëren. Dus dan mensen raken er dan ook steeds meer aan gewend, denk ik.
0: Ja.
1: Hoe lang duurt de proef precies?
0: Die gaan we 1 seizoen draaien. En daarna zullen we besluiten wat we er nog meer...
1: Wanneer is het voor
0: je... ...bij gaan stellen, of dat we zeggen we hebben genoeg data, we voeren het wel ook niet door.
1: En wanneer is het voor u persoonlijk een succes?
0: Als ik echt zie en ik ben iedere dag op het strand te vinden, is als ik echt zie dat er gewoon minder gerookt wordt en dat we ook aantoonbaar, dus door Jutters geluk, kunnen aantonen dat er minder sigarettenpeuken gejut en gevonden worden. Dan zien we het dus in gedrag terug en dat gedrag kunnen we onderbouwen door data.
1: Lars Carré, wethouder van Zandvoort, heel erg bedankt voor de toelichting. Heel veel succes en plezier met de kick-off aanstaande vrijdag en half september. Ik weet niet of u dan nog in deze positie zit om het terug te koppelen, maar dan ben ik heel benieuwd naar de uitkomst. Dank u wel.
0: Dank je wel voor je uitzending.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

voicemail van Ron Day. Zometeen na het nieuws en na Sian Ducrow met What About Love bel ik naar de buren aan de andere kant. Leon Anoké, voorzitter van Telstar. We hebben hem natuurlijk vorig jaar ook veel meer gehad toen ze promoveerden, wat al een enorme verrassing was. En nu is natuurlijk het grote vraagstuk: blijven ze in de Eredivisie of degraderen ze weer? Ze staan nu veilig, 15e plek. Nog 2 wedstrijden te gaan. En van die 2 wedstrijden hangt heel vanaf allereerst wat zij doen, maar ook wat die andere partijen doen. Nou, daarover heb ik het met Leon Anoké. Maar ook het goede nieuws: alle seizoenskaarten voor Telstar zijn verkocht of verlengd. Nou, dat is een unicum, hebben ze het nog niet eerder gehad. En dan rond 7:15 bel ik met Ron Adelaar, pianist. En die sluit zijn tournee af in De Vil. Dat allemaal na What About Love en het nieuws. Thank you.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A5 in de richting van Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 en doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen de Bijlmermeer en Amstelveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

Raccoon en Mo, als die samen gaan zingen, dan wordt het per definitie iets heel aardigs. Dans mijn ogen dicht. Over heel aardig gesproken, onze verslaggever Kimberly was naar het Spaarne gegaan. En vooral naar het Gravinnenhof aan het Spaarne. Wat de bewoners bestempelden als Saint-Tropez aan het Spaarne. Ze was natuurlijk niet zo, maar er moet altijd wel iets van de aanleiding zijn. Maar vandaag bestaat het Gravinnenhof aan het Spaarne precies 25 jaar. Het werd precies 25 jaar geleden geopend. Je merkt dat de hofjes, je hebt heel veel hofjes in Haarlem. Je hebt ook altijd de open hofjesdag. Dat is fantastisch om te zien. Deze is dus vrij nieuw. Maar het animo om in een hofje te wonen, dat blijft groot. Ik zag laatst 2 dagen geleden een advertentie voor het Begijnhof in Amsterdam. Dan noem ik ook gelijk de allermooiste. Of een van de allermooiste, laat ik niet alle Haarlemmers tegen met harnas jagen. En daar hadden ze een kamertje over. Er zijn wel specifieke eisen in het geval van het Begijnhof in Amsterdam. Maar het aantal mensen, je moest vrouw zijn, 35 zijn, boven de 35, et cetera. Ongelooflijk veel reacties. Het animo om in een hofje te wonen, en dat merken ze dus ook hier in Haarlem, dat blijft populair en wordt alleen maar populairder. Wat ook wordt aangegeven is dat het dat de woonvorm daarin zo speciaal is. Want zo zegt een van de bewoners, hier moeten we juist trots op zijn. Het hele hofje bestaat uit 26 woningen. We zien dat ze zorgproblemen heeft. Niet veel van die taken worden uitgevoerd. Maar juist hier nemen ze het van elkaar over. En is er een enorme saamhorigheidsgevoel binnen het hofje. Nou, Kim heeft een mooie reportage gemaakt en kijk die vooral even terug op haarlem105.nl. Zometeen, zoals gezegd, overstap je naar de Eimond. Leon Anouké, praat me even bij over Telstar.

0: De club is nog niet helemaal verzekerd van opnieuw een plek in de Eredivisie volgend jaar. Maar één ding is wel zeker. Ook volgend jaar zit het Telstar Stadion weer helemaal vol. Alle 3.361 beschikbare seizoenskaarten zijn verlengd of verkocht. Of het ere- of eerste divisiewedstrijden worden, dat weten we over een paar weken. De laatste loodjes van Telstar bespreek ik zoals altijd met Telstar-voorzitter Leon Annoquet. Leon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie staan nu op een veilige 15e plaats, zoals dat wordt gezegd. Maar van wat en vooral van welke clubs en wedstrijden hangt het dan af of jullie in de Eredivisie blijven?
1: Nou, het gaat definitief beslist worden in de laatste speelronde. We zijn nog een beetje afhankelijk van Volendam en Excelsior. Die spelen aankomend weekend tegen elkaar. Wij spelen tegen Heracles thuis. En de week erop mogen wij naar Volendam toe. Dus de competitieplanner heeft een aardig schema gemaakt.
0: Ja.
1: Dus het gaat echt op de allerlaatste speeldag gaat beslist worden of wij volgend jaar ook in de Eredivisie spelen.
0: Ja,
1: of dat wij nog andere of de play-offs moeten gaan spelen.
0: Ja, en want Heracles, daarvan is al bekend dat ze zijn gedegradeerd.
1: Ja.
0: Wat moet Volendam komend weekend doen, bijvoorbeeld, om jullie iets gerust te... Zij moeten verliezen, ja, hè, denk ik.
1: Ja, als hun dan zouden verliezen, dan wint Excelsior. En wij zouden winnen, want ja, iedereen heeft het praat daar makkelijk over, maar ja. Heracles kan onbevangen een wedstrijd voetballen. Dat is in deze situatie niet ongunstig, denk ik. Maar stel dat wij die mochten winnen, ja, dan staan wij 3 punten voor op Volendam. Ja, en dan gaat het doelsaldo gelden. En op dit moment hebben wij een beter doelsaldo dan Volendam. Gaat dat meespelen.
0: Ja, want zondag, die 17e, je noemde het al, dan spelen jullie zelf tegen Volendam. En die is dan sowieso extra belangrijk, want dat is dus de directe concurrent, hè?
1: Dat is de directe concurrent op dit moment, ja.
0: Wat trouwens ook een heel aardig teken is van clubgevoel, en daarom staat Telstar ook bekend, dat uitvak in Volendam voor die wedstrijd was binnen, en dan gaat het om 400 plekken, binnen 25 seconden uitverkocht.
1: Ja, maar, ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Maar iedereen wil daar natuurlijk graag bij zijn. Maar dat ging wel heel erg snel, ja.
0: Maar dat lijkt me voor de club, maar ook de spelers en de trainer en ook voor jou een enorme steun. We zitten er met z'n allen in.
1: Ja, dat helpt natuurlijk enorm. Hè. Dus we doen het hier alles met elkaar. En ook deze wedstrijden zijn enorm belangrijk. En een goede steun op een goede manier van je supporters, dat is altijd zeer wenselijk.
0: Ja, want uiteindelijk kan je behalve gewoon heel erg goed je best doen, kan je niet heel veel doen, toch? Of ben ik hier nou te makkelijk?
1: Nou, nee, je moet sowieso, het begint altijd met je best doen. Dus daar begint het al mee. Dat doen de spelers altijd en dat doet iedereen die erbij betrokken is heel erg zijn best. Dus daar gaat het zeker niet aan mankeren. Ja, je hebt ook altijd een beetje geluk nodig. En het blijft toch altijd voetbal. Het blijft een spelletje met een ronde bal en die kan alle kanten op rollen. Dus ja, dat is. Dus we zijn nog nergens zeker van. Iedereen kan overal goed over nadenken. Maar we gaan eerst zondag spelen tegen Heracles hier thuis.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna weer het net ophalen om te kijken van hoe we er dan voor staan. En dan weten we ook wat Volendam heeft gedaan tegen Excelsior.
0: Ja, dat is ik herken deze mentaliteit. Want hier had het vorig jaar, stond je er precies hetzelfde in met of jullie zouden promoveren. Jij neemt het stap bij stap. Jij loopt echt nooit op de zaken vooruit.
1: Nee, wij denken wel na over die zaken. Maar wij spreken het nooit uit. Want je moet gewoon ook respect hebben ook voor de tegenstander. En nogmaals, ik denk ook gewoon dat Heracles die komt hier ook gewoon niet om te verliezen. Hè? Dus, en die kan onbevangen voetballen. En bij ons gaat er toch een beetje druk op. Dan wordt het toch een beetje spannend. En dan moeten we ook maar gewoon zien hoe iedereen zich houdt.
0: En ik noemde het al aan het begin, hè, die seizoenskaarten. Die zijn dus allemaal verlengd of verkocht. Daarbij maakt het de supporter dus niet uit in welke divisie jullie spelen. Is dat uniek dat het volledig is uitverkocht? Of dat alles is verkocht? Of was dat altijd al zo, alleen dan minder snel?
1: Dit is echt uniek. Dit is nooit gebeurd, zeg maar. Afgelopen zaterdag mochten wij naar NEC. Daar heb ik de oud-voorzitter meegenomen, Pieter de Water. En daar hebben we uiteraard praten dan veel over Telstar. Maar deze situatie die is eigenlijk nog nooit zo geweest zoals het nu is.
0: Mooi.
1: Nou, absoluut.
0: Voelen jullie voelt het elftal, maar ook de trainer, voel je een bepaalde druk? Hè? Nu zit je in die Eredivisie, daar wil je blijven. Of niet?
1: Nou, het gaat allemaal nog ontspannen. Hè? Zo hebben we het hele seizoen eigenlijk ook gedaan. En er ook elke keer naar gekeken. Maar ja, ik kan natuurlijk niet. Ik denk dat het natuurlijk best spanning nu meer opgaat. Ja. Dus Anthony noemde dat vorige keer ook van. Het is altijd mogen geweest. Ja, als je nu echt veilig wil spelen, wordt het toch echt moeten. Dat is ook weer nieuw, een nieuwe situatie. En gaan we ook kijken hoe iedereen daarmee omgaat.
0: En voor jouzelf? Voel jij een spanning? Druk? Slaap je wat minder
1: ik
0: goed?
1: Ik hoef niet op het voetbalveld te staan. Ik heb er geen invloed op, maar dat geeft natuurlijk niet. Neemt niet weg dat het natuurlijk best spannend is. Die spanning heb ik wel. Maar ja, maar ook toch wel een beetje nuchter erin. Het eerst allemaal maar gebeuren. En dan kunnen we erop anticiperen wat er gebeurt.
0: Leon Andoké, voorzitter van Telstar, heel erg bedankt. En heel veel succes de komende weken.
1: Dankjewel.

0: Je hoorde Face the River van Gavin DeGraw. En daarvoor Sommieu met 24 Hours. Zometeen na Big Love van Fleetwood Mac. Korte onderbreking met het nieuws. En daarna gaan we de muzikale wereld in. En dan bel ik met Ron Adelaar, pianist. En op 15 mei staat hij in de Vil in Haarlem. En rond hij zijn tournee af. Het laatste optreden in zijn allereerste tournee. Zijn muziek werd ruim 275 miljoen keer gestreamd. Hij heeft zelfs een baan opgezegd om zich volledig op zijn pianomuziek te kunnen storten. Een tournee heeft hij nog nooit in deze mate gedaan. Dus hoe dat is bevallen, dat hoor je zo meteen na het nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. Een stewardess van KLM uit Haarlem wordt onderzocht op het Hantavirus, nadat ze contact had in Johannesburg met een besmette vrouw uit Nederland. Deze vrouw met het virus mocht uiteindelijk niet mee op de KLM-vlucht en overleed een dag later. De stewardess ligt met milde klachten in isolatie in het UMC Amsterdam. Passagiers van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Een bewoonster uit Heemstede vond een Aziatische geelpoothoornaar in haar keuken, wist die te vangen en heeft een imker ingeschakeld. Het bleek een koningin te zijn die voor veel nakomelingen kan zorgen en schadelijk is voor andere insecten. In de regio worden steeds vaker van deze hoornaars gezien en gevangen. Ze voeden zich met vlinders, bijen, wespen en hommels. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar vormen wel een groot probleem voor onder andere honingbijen. De imker had de afgelopen 2 weken al 16 koninginnen gevangen in Heemstede. Bewoners van een appartementencomplex aan de Jansweg klagen dat hun verwarming en warm water al sinds de winter steeds uitvallen. Ze moeten soms eerst checken of er warm water is voordat ze gaan douchen. De woningbouwvereniging Prewonen zegt dat het een lastig technisch probleem is en laat het systeem steeds resetten. In de 3e week van juni wordt het hele ketelhuis vervangen, maar bewoners vinden dat het veel te lang duurt. Kinderboerderij Het Molentje in Groenendaal viert zondag op Moederdag haar 75-jarig bestaan met allerlei leuke gratis activiteiten. Jaarlijks komen hier ongeveer 160.000 bezoekers. De aandacht ligt tegenwoordig meer bij het welzijn van de dieren dan bij het aaien, voeren en knuffelen. Ook komt er meer aandacht voor educatie, zoals een tentoonstelling over insecten. En bewoners van de Hartenkamp hebben hun dagbesteding bij de kinderboerderij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de opvarende van het schip De Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het Hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het Hantavirus heeft. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan het weer. Vanavond is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen zon en wolken. Dan wordt het maximaal 19 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog vertraging aan de zuidkant van Amsterdam. De A10 Oost naar de A10 West tussen Watergraafsmeer en Slotervaart. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Fleetwood Mac met Big Love. Maar je had het ook gewoon kunnen noemen. Het laatste half uurtje is hiermee aangebroken van Haarlem vandaag op deze 7 mei. En terwijl ik hier nog zit tot 7 uur lopen veel mensen al richting de Sint-Bavo-kerk. De Grote of Sint-Bavo-kerk, moet ik zeggen. Voor de Willem Arondeus lezing die zoals elk jaar weer op die locatie plaatsvindt. Dit keer is het cartoonist Jip van den Toorn die de Willem Arondeus lezing uitspreekt. Voorgangers van haar waren journalist Hanneke Groenteman en journaliste Natasja van Wezel. En in ditmaal is het dus cartoonist Jip van den Toorn die je kent van die beetje kritische, cynische, grappige cartoons in onder andere de Volkskrant. Zij gaf aan dat een tekening heel veel doet. Het maakt het voor mensen makkelijker om je uit te spreken door middel van een tekening. Dat inspireert en dat brengt ook iets teweeg. Dat dus om 8 uur. Als je erbij bent, hartstikke mooi. Het is helemaal uitverkocht. En dus fijn als je daarbij kan zijn. En anders is het terug te kijken via NH Nieuws. Die zenden het live uit. Zometeen bel ik met Ron Adelaar, pianist, en treedt op 15 mei op in De Vil. Het was zijn eerste tournee en dit is zijn laatste optreden. Na Pure Love van Gabriella Achilmi.

Volgende week 15 mei staat pianist Ron Adelaar in de film. In de film, moet ik even goed zeggen, waarmee hij zijn eerste tournee afrondt. Zijn pianomuziek werd ruim 250.

0: En ik ga nog naar Tilburg. In Rotterdam ben ik geweest, in de Doelen. Dus ja, het zijn wel hele mooie plekken om mijn muziek te kunnen spelen. Erg leuk.
1: En is het dan ook, je hebt al eerder losse voorstellingen gegeven, of losse concerten, laat ik het zo zeggen. Maar zo'n hele rit, is dat dan extra spannend? Voel je een bepaalde druk of is het eigenlijk alleen maar leuk?
0: Nou, het laatste. Het is vooral erg leuk, want ik hou ervan om mijn pianocomposities live te spelen voor het publiek. En ook na afloop met het publiek in contact te komen en te horen wat ze ervan vonden. Kijk, als ik mijn muziek maak, mijn eigen composities, doe ik vaak thuis. Mijn vrouw is een grote fan, dus die luistert dan graag mee. Maar hoe leuk het is als je voor een zaal met mensen, en er zijn geen grote zalen hoor, meestal een man of 100, 150 maximaal is dat. Maar als je na afloop die mensen spreekt en hoort van wat ze ervan vonden, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder, erg leuk.
1: Wat zijn veelal de reacties?
0: Nou ja, mijn muziek het valt onder het genre neoclassieke pianomuziek, meditatieve muziek. Maar een hoop mensen vinden er troost in, vinden er ontspanning in. Nou, Spotify is natuurlijk vooral veel jongeren die luisteren, omdat ze daarmee de muziek gebruiken voor hun studie, om te focussen in concentratie. Maar de reacties van mensen zijn echt, ja, ik krijg mensen na afloop die zeggen tegen mij, jouw muziek geeft mij gewoon heel veel rust. Mensen die ziek zijn bijvoorbeeld, vinden er heel veel troost. Verlicht hun pijn, dat hoor ik ook wel van mensen. Dus het is heel bijzonder om dat soort dingen te horen. En dat mijn muziek dat soort effecten teweeg brengt. Vind ik heel bijzonder, ja.
1: Ja, want je zei het al, het staat bekend. Het wordt omschreven als meditatieve pianomuziek. Het helpt om te ontstressen of om te concentreren. Maar waar zit het hem dan in bij muziek? Zit dat in de tonen, in de compositie, in het geluid, in het timbre? Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, in het genre neoclassieke muziek zijn natuurlijk hele verschillende componisten. Voor mij is die muziek gewoon melodisch. Ik hou van een verhaal vertellen. En het is hele rustgevende muziek. Maar het is wel muziek met een verhaal, met een melodielijn. En daar hou ik van. Ik ben een melodieman, zeg ik altijd. Uh-huh. Dus ik hou ervan om een verhaaltje te vertellen. En het hoeft niet, less is more, hè. Dus in dit soort muziek gaat het niet om de complexiteit en de virtuositeit, dat je heel veel noten in een korte tijd kan spelen. Maar juist om de rust te brengen, wat mensen aanspreekt. En zeker in deze drukke tijden, waar mensen heel veel last hebben van overprikkeling, heeft die muziek kennelijk een hele grote functie gekregen in de afgelopen jaren.
1: Want je hebt ook persoonlijke verhalen van mensen omgezet naar muziek.
0: Ja, ik heb een album gemaakt, het heet Jouw Verhaal, Mijn Muziek. Ik heb een oproep gedaan op social media. Daar hebben mensen op gereageerd. En ik heb verhalen gemaakt voor mensen die iemand verloren zijn of een nieuwe liefde gevonden hebben. Allerlei soorten verhalen. Ik heb 6 van die verhalen heb ik uitgewerkt naar composities. En heb ik live voor die mensen ook voor allereerst gespeeld voordat het werd uitgebracht. En het is zo bijzonder om persoonlijk voor iemand iets te maken wat dan kennelijk ook zo mensen raakt. Dat is echt was fantastisch om te doen, ja.
1: Ja. En je bent echt begonnen met deze mate muziek maken tijdens corona.
0: Ja, toen is het verhaal eigenlijk losgegaan. Ja. Omdat mensen natuurlijk thuis zaten en ook heel veel studenten al thuis waren en moesten studeren. Maar ook mensen die aan het werk zijn, thuis kwamen te zitten met een laptopje en geconcentreerd moesten kunnen werken. Dus toen zag ik heel duidelijk een toename van mensen die luisterden naar dit soort muziek op Spotify onder andere.
1: Ja. En is het dan een hele brede mix van mensen die naar jou luistert of die naar jouw muziek luistert? Allereerst om te ontspannen, mediteren, focussen, valt ook binnen.
0: Ja, want ik dacht, kijk, ik speel heel lang dit soort muziek in de kerk. Gewoon als een kleine improvisatie in een viering in de kerk. Dat doe ik al mijn hele leven, vanaf mijn 13e, zeg maar. Uh-huh. Maar mijn zoon, die heeft me eigenlijk op het spoor gezet, Ivo. Die zei van, je moet dit meer doen, uitbrengen. Want heel veel jongeren luisteren hiernaar. En ik dacht van, dit is vooral muziek voor oudere mensen die meditatieve muziek, ontspannende muziek mooi vinden. Maar het blijkt dus dat heel veel jongeren deze muziek ook gebruiken. Dus het is van jong tot oud die naar mijn muziek luisteren. Niet alleen mijn muziek natuurlijk, maar de neoclassieke pianomuziek. Dus wat dat betreft door heel veel mensen wordt het beluisterd.
1: Ja. En misschien komt dat ook wel door wat je eerder zei, door die enorme toename in prikkels, zeker voor jongeren. Ja. Die mentale toestand, die cijfers zijn bekend, dat neemt toe. En dat dit juist heel positief kan werken, rustgevend, om te focussen.
0: Dat denk ik ook. Kijk, in mijn jonge jaren, ik ben nu 66, dus dat is lang geleden, hadden wij geen telefoons, hadden we geen smartphones, hadden we geen social media. Als ik nu kijk hoeveel

0: als ik alleen al op straat loop, hoeveel mensen op hun telefoon zitten te kijken terwijl ze aan het lopen zijn, bij wijze van spreken. Die smartphone heeft zo'n impact, hè, met Facebook en met Instagram en Twitter, noem het maar op. Dus ik denk dat het heel veel aandacht vraagt van mensen. Het kost heel veel tijd om je daarmee bezig te zijn. Dus ik denk ook dat er behoefte is aan momenten van rust en ontspanning. Eventjes geen telefoon, even rustig naar muziek luisteren. Ja. Even tot jezelf komen, ontspannen. Ja, ja, absoluut.
1: En jij hebt zelfs je baan opgegeven om je helemaal te kunnen storten op je muziek. Lijkt me wel een hele spannende beslissing.
0: Ja, dat was het ook. Maar ik heb 40 jaar gewerkt. Hè, dus ik ben 30 jaar hiring manager geweest. En ik zei altijd van, zorg dat je blijft investeren in je kwaliteiten. Dat je duurzaam inzetbaar blijft. Hè. Dat is zo mooi heet. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment, het gaat zo goed met die muziek. Ik wil gewoon nog een volgende stap zetten in mijn loopbaan. Ik ga stoppen met dit werk. En ik ga alleen nog maar met muziek verder. Maar daar liggen mijn kwaliteiten ook. En dus ook mijn taal om te spreken. Dus ik heb de stap gezet inderdaad. Het was spannend, klopt. Ja. Maar ik vond het ook wel heel erg leuk. En het is nu weer 4 jaar geleden. Ik heb er geen spijt van.
1: Wat zei je, dit is een hele persoonlijke vraag. Wat vond jouw vrouw van die beslissing?
0: Ja, die vond het geweldig.
1: Oh, wat cool.
0: Want ze kende mij. En ze wist ook van, ik heb natuurlijk ook 40 jaar gewerkt. Ze zei van, volg je hart. En in die zin, het ging ook zo goed met mijn streaming op Spotify. Ja. Dat ik me ook dat wel kon veroorloven om dat te doen. Dus in die zin was het niet een al te groot risico. Maar wel spannend in de zin van, ja, maar het kan ook over 2 jaar afgelopen zijn. Dat kan altijd. Ja. Maar tot nu toe gaat het heel erg goed en heb ik het erg naar mijn zin. Ja.
1: En 15 mei is dus je allerlaatste optreden van dit tournee. Is er een speciale reden dat het toevallig in de veel is? Of was dat toeval? Of?
0: Ik denk dat dat toeval is. Dat heeft te maken met degene die mijn optredens boekt.
1: Ik wilde zo graag hier een heel mooi verhaal aan plakken dat je niet kon wachten om te eindigen. Maar oké, het was toeval.
0: Ik moet wel zeggen, hoe mooi is het dat ik in mijn laatste show optreed in Haarlem in het Vil. Geweldig, toch?
1: Ja, nee, kijk, dit is al veel beter. De knippen de rest eruit en deze houden erin. Maar dat lijkt me dus heel mooi, want daarmee heb je een heel succesvol tournee afgerond. Maar het lijkt me ook wel, in vorm van melodie, het is de laatste.
0: Ja. Ja, ik heb alweer ook in het najaar iets staan. Dus het wordt wel vervolgd. En volgend jaar ga ik naar Parijs. Dat vind ik helemaal bijzonder. Ja. Voor de eerste keer in Frankrijk. Ik heb vorig jaar al een keer in Toronto, in Canada, 4 keer opgetreden. En ik ben in Berlijn geweest in afgelopen februari. Dus het buitenland vind ik ook erg leuk om te doen. Daar ga ik samen met mijn vrouw natuurlijk heen. Dat zijn voor ons leuke reisjes. Ja. En ik mag daar optreden met mijn pianomuziek voor het buitenlands publiek. Dat is natuurlijk helemaal bijzonder. Ja,
1: en weet je, we hadden het net over dat je zei de impact van social media. Maar dit zijn ook de positieve voordelen en bijkomstigheden van social media. Dat iedereen overal jouw muziek kan streamen.
0: Absoluut. Daar ben ik absoluut mee eens. En ik gebruik zelf ook Instagram, @romadelaar. Kun je me volgen. Ja. Want het is belangrijk voor mij om een verbinding te hebben met mijn luisteraars natuurlijk. En dat kan heel goed via de social media. Dus met je dat positief inzet, is het gewoon hartstikke fijn en ook erg nuttig, ook voor mij als muzikant, om dat te gebruiken.
1: Zeker. Ron Adelaar, pianist, en 15 mei te beluisteren in De Veel. Dankjewel en geniet van de laatste concerten in deze reeks.
0: Ga ik zeker doen. Dankjewel, hè.

0: Zo, over trouble gesproken. Jelle, wat leuk dat je weer tegenover me zit.
1: Oh, ben ik trouble?
0: Ja, ik dacht,
1: of is dat een soort
0: een bruggetje? Nee, ik dacht, ik maak een bruggetje.
1: Je bent weer terug en het is meteen weer
0: Rellen. Nou. Het is gelijk weer. Nee, je bent niet. Nee, ben ik eigenlijk niet. Ben je trouble? Was jij vroeger lastig?
1: Nou, een beetje raar eerder. Ik heb wel in groep 1 iemand met een ijzeren schep op zijn hoofd geslagen. Weet ik nog.
0: Okay.
1: Toen mocht ik meteen naar de...
0: Ik zat er dus niet zo heel ver naast, ja.
1: De spectrum check, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Maar goed. Misschien
1: maar verder, daarna heb ik het afgeleerd, hoor.
0: Ja, maar misschien was het ook wel gewoon een heel vervelend kind, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, nee, dus... Oké, goed. Nou, dat weet ook niet. Gelukkig heb je hier geen scheppen. Ik word ineens wat zenuwachtig.
1: Kijk maar uit.
0: Wat hebben we wel?
1: We hebben zo direct Rody DeLorean in de studio. Die is, ja, is een primeur, want we hebben al een keer eerder in de studio gehad. Maar ons programma zijn bijna een jaar bezig. En nu krijgen we weer sommige mensen die al geweest zijn, krijgen we weer terug. Want die hebben natuurlijk weer nieuwe muziek uitgebracht. En Rody DeLorean, ja, die is groot geworden in de hip-hop scene. Maar die maakt tegenwoordig meer een beetje disco-funk-achtige muziek.
0: Huh?
1: En hij heeft weer allemaal nieuwe tracks gemaakt en van alles klaarstaan. Dus die is vanavond bij ons te gast.
0: Leuk. Ja. Staat er trouwens nog iets anders op de... Want we komen in het festivalseizoen en al die dingen zijn er nog... Ik weet niet, ben je eigenlijk een festivalganger?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En concerten?
1: Nee. Dat wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat zijn leuke concerten? Waar...
1: Nou, ik ga naar de Strokes in oktober. Weet je of je die kent?
0: Nee, ik ben al blij dat ik... de bankzitters, die ken ik ook niet. Dat is echt heel gênant.
1: Nee, maar ik vind concerten wel leuk. Maar ik ben geen enorme ganger dat ik elke maand weer in de Ziggo Dome sta. Hoor.
0: Maar waar ze de Strokes? Is dat een kleine band?
1: Nee, die staan in de Ziggo Dome.
0: Oké. Okay. Jongens, ik ga heel even mijn muziekkennis opzetten.
1: Nee, maar goed. Maar in ieder geval, ja.
0: Het was ook, ik stuurde een filmpje door van Bevrijdingspop waar ik was. Ik stond vrij vooraan. Ik stuurde door naar mijn kinderen. Ik zeg, oh, dit zijn de... Die zegt, mam, je weet toch wel dat dit de bankzitters zijn?
1: Ja, je moet een beetje meegaan met je tijd. Met dat betreft,
0: nou,
1: hè?
0: ik ga echt best wel mee. En toen, maar ik durfde dus niet toe te geven. Zeiden ze, dat weet je toch wel? Ja, zeker. Ja, natuurlijk weet ik
1: bluffend,
0: dat. Heel bluffend. Nee, oké, Strokes ga ik dan...
1: Een schepje bovenop, kom op. Ja
0: ga ik doen. Zometeen dus 2 uur lang Jelle Smit met 105 sessions. En volgende week ben ik er weer.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
3: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je wat?
5: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
3: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
4: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Ja, heftig, hè. Dus...
2: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
6: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Brody DeLorean in de studio. 105.

Adele met I Drink Wine. Een zeer persoonlijk nummer voor haar. Ja, nou gewoon een fantastisch nummer uiteraard. Welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions hier op Haarlem 105. Vanavond hebben we uiteraard weer een hele goede muzikale gast voor. Ja goed, nou dat zijn ze eigenlijk allemaal natuurlijk. Maar deze mag doet er ook zeker niet voor onder voor de mensen die we al hebben ontvangen hier. Sterker nog, we hebben hem al een keertje ontvangen. Maar dat is nou voor ons programma in ieder geval een eeuwigheid geleden. Afgelopen zomer volgens mij. Ik heb het over niemand minder dan Roddy DeLorean. Die komt hier straks samen met zijn producer Charlie de studio in. Onveilig maken wil ik bijna zeggen. Want vorige keer dat hij optrad waren het echt heerlijke nummers die hij speelde. Maar goed, dat is pas vanaf 8 natuurlijk. Voor die tijd gaan we ook nog van alles moois doen. We gaan eventjes naar de Sessions Throwback. Soms doen we dat. Dan gaan we eventjes kijken van welke fantastische optredens we nog allemaal gehad hebben. Afgelopen 9 maanden ongeveer. Of bijna een jaar dat we bezig zijn. En vanavond heb ik er eentje. Dat is ook wel een van mijn hoogtepunten. Was dat hoor eerlijk gezegd. Het was echt een heerlijk optreden. Maar dat hoor je natuurlijk straks welke dat is. En uiteraard ook weer het laatste muzieknieuws. Hè, want er is ook afgelopen week weer een heleboel gebeurd in de muziekwereld. Zowel in Nederland als in het buitenland. Interessante dingetjes zitten erbij. Kan ik je alvast melden. En dit is ook natuurlijk leuk, hè? Mocht je nou een verzoekje hebben, dat mag dus een lokaal nummer zijn. Want dat is natuurlijk wel een beetje het doel van ons programma, lokale muziek doen. Ja, dan mag je die sturen naar 06 105 105 38. Ja, of als je ergens anders zin in hebt, een lekkere classic uit het buitenland. Dus dat mag ook natuurlijk. Alles is welkom hier, dus verzoekjes ook altijd nog mogelijk. En het belangrijkste misschien van het hele programma nog wel is gewoon hele lekkere muziek. Deze van Bruno Mars mag er dan ook wel zijn, dacht ik zo. I Just Might, hier op Haarlem 105.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.